als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij?

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Leo Mostik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: van 4 uur.
1: Leon Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 5 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat het wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Tempel en Waardenburg, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer: wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en knooppunt Empel 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Verderop richting Utrecht bij de afrit Kerkriel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum 13 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 richting Breda bij Geert Ruidenberg 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.
0: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De meeste dagelijkse files veroorzaken 10 tot 15 minuten vertraging. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook een half uur oponthoud tussen Breda en Dordrecht. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum. Langzaam rijdend verkeer met daar ruim een half uur oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit naar Beierland. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 11 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat het wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk op de wegen in het zuiden van het land. De langste files van dit moment die zijn voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 10 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen langzaam rijden en stilstaan over 23 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tijdelijk is daar 1 rijstrook dicht. De extra reistijd is nog 1 uur. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Ridderkerk 25 kilometer file met 1,5 uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 12 kilometer met wel 1 uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Enige

In het zuiden van het land is het erg druk op de weg. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 13 kilometer met een uur vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 21 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Dan de A27 van Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum, 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verder met de A50 Eindhoven-Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En verder rijdt het verkeer langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen de afrit Liesel en knooppunt Heinderheide. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenland doet aangifte vanwege antisemitische teksten die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en op elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt in een week dat het precies 3 jaar geleden is, na de terreuraanval van Hamas op Israël, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het Hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder veroordeeld zijn tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgden ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van het meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat de systemen te vaag zijn en te moeilijk te controleren zijn. Het weer: wisselend bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Roland Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is erg druk verlopen. Toch hebben we het hoogtepunt inmiddels wel gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat het nog stil tussen Nederweert en knooppunt Kleenderheide, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen, 25 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum 16 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. Nog erg lang is de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer. Daar is het oponthoud een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Pankhoef 9 kilometer file. De extra reistijd is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jouw stad, jouw radio. Kreeg met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. Overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen afgeven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rond de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. En daar wordt nu 50 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn vaak ook gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek om de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgen ervoor dat het gisteren muur aan muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente Voorne aan Zee is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar het hoort volgens hem niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers die hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor één dag kostte begin deze maand 500.000 euro. Dat is 10 keer zoveel als het gemiddelde vorig jaar. De stijging komt doordat tankers meer kilometers afleggen. Zo komen tankers bijvoorbeeld uit Amerika in plaats van het Midden-Oosten. En ook qua vraag naar tankers is een stijging zichtbaar. Dus de prijs voor een olietanker wel vaker hoog, maar zo hoog als nu heeft deze econoom niet eerder gezien.
2: Nee, wat we nu hebben gezien is echt een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisis gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld, of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport en uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
1: Zegt een econoom. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De vrouw van 87, Mari Carmen Abascal, werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Die uithuiszetting werd later teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn naar Mari Carmen Abascal vernoemd. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis van Madrid. Nadat bekend was geworden dat ze was overleden, gingen opnieuw mensen de straat op. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het nog langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam ook een kwartier oponthoud tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

woman do?

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. Overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen afgeven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rond de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. En daar wordt nu 50 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn vaak ook gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek om de verkeerssituatie over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgen ervoor dat het gisteren muur aan muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente Voorne aan Zee is het logisch dat het wat drukker is door de werkzaamheden, maar het hoort volgens hem niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers die hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor één dag kostte begin deze maand 500.000 euro. Dat is 10 keer zoveel als het gemiddelde vorig jaar. De stijging komt doordat tankers meer kilometers afleggen. Zo komen tankers bijvoorbeeld uit Amerika in plaats van het Midden-Oosten. En ook qua vraag naar tankers is een stijging zichtbaar. Dus de prijs voor een olietanker wel vaker hoog, maar zo hoog als nu heeft deze econoom niet eerder gezien.
2: Nee, wat we nu hebben gezien is echt een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisissen gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld. Of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport. En uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
1: Zegt een econoom. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De vrouw van 87, Mari Carmen Abascal, werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Die uithuiszetting werd later teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn naar Mari Carmen Abascal vernoemd. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis van Madrid. Nadat bekend was geworden dat ze was overleden, gingen opnieuw mensen de straat op. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en daar zijn we weer. Het is oktober en ja, bijna herfst. Nou, je zou het nog niet echt zeggen natuurlijk, hè, buiten. Alhoewel, volgens mij was het net toch wel een beetje nat. Maar de herfstvakantie staat er ook alweer aan te komen natuurlijk. Dus daar kijken we waarschijnlijk allemaal wel naar uit. Na de zomer en afgelopen zomer. Dat was wel een lange zomer natuurlijk. Ja, en dan gaan we het ook een beetje hebben over opruimen. Meestal heb je dan een voorjaar schoonmaak. Maar we hebben het nu eigenlijk over een ander soort schoonmaak. En dat gaat over een e-waste race. En wat hè? Ja, een e-waste race. Nou, we gaan dadelijk eventjes vragen wat dat allemaal inhoudt natuurlijk. Want vele scholen in het hele land doen eraan mee om elektronische apparaten een tweede leven te geven door te recyclen. Nou, waarom dat allemaal is en waarom dat zo belangrijk is en wat dat dan voor race is. Is dat een wedstrijd of ja, kan je er nog wat mee winnen? Nou, we gaan het dadelijk allemaal vragen, want ik heb hier vanavond volle bak in de studio. Want Sanne is als leerkracht van groep 7 van de Piers 10 uit Crispijn, Dordrecht, hier te gast. En die heeft 4 leerlingen van groep 7 meegenomen die meedoen aan die race. Dus we horen straks alles erover.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zei het al, we hebben hier te gast 5 personen nogal liefst. En die komen allemaal van de Pius 10 uit Crispijn, Dordrecht. Een school, groep 7. En voor mij zitten, even kijken of ik het allemaal nog goed heb opgeschreven. En onthouden en goed uitspreek. Sanne, nou die is makkelijk, dat is de leerkracht. Dan hebben we Dagmara, Nathalie, Safa en Dishinar. Nee, zeg ik het goed?
2: Dishinairo.
1: Ja, het zijn echt geen makkelijke namen, maar oké. En ik zei al, die zijn hier omdat ze gaan praten over de e-waste race. Nou, dan beginnen we eventjes dat iedereen in ieder geval zijn eerste tellen over de radio heeft. Gaan we gewoon eventjes vragen. In eerste instantie natuurlijk welkom allemaal, alle 5. En ja, één voor één. Wie ben je? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? En wat doe je hier? Dan begin ik bij de leerkracht Sanne.
3: Hoi. Hi. Nou, juf Sanne. Ik ben 28 jaar. Woon in Dordrecht. En ik ben hier gezellig met de leerlingen om wat te komen vertellen over de e-waste race.
1: Kijk, mooi. De volgende.
4: Hoi. Ik heet Nathalie en ik ben 10 jaar oud en ik ben in Nederland geboren.
1: Kijk, mooi. En jij zit dus ook op de Pius 10. Groep 7. Nou, de volgende.
5: Hi, ik ben Dagmara. Ik ben bijna 11. Ik zit ook op de Pius 10. En ik kom eigenlijk van Polen.
1: Uit Polen, ja. En ik zei het net al, van je bent ongeveer 3 jaar hier. En je spreekt heel goed Nederlands.
5: Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Nummer 3.
6: Hoi allemaal, ik ben Safa. Ik ben 11 jaar oud en ik ben geboren in Nederland.
1: Kijk, mooi. En jij zit ook in groep 7.
7: Ik ben Dishinairo. Ik ben geboren in Nederland. En ik kom hier zo vertellen over de e-waste race.
1: In de e-waste race. Hoe oud ben jij, Dishinairo?
7: Ik ben 9 jaar oud.
1: 9 jaar. Ah, jij bent de jongen van deze groep. En jij zit ook in groep 7?
7: Ja.
1: Kijk, mooi. Nou, dan hebben we het rijtje compleet. Dan hadden jullie iets voorbereid om te vertellen wat de e-waste race is. En daar hadden jullie een bepaalde volgorde voor. Vertel maar.
4: Hoi, ik heet Nathalie en ik denk dat het heel belangrijk is om elektrische afvallen te recyclen of inleveren.
8: Hoi, ik ben Safa. Ja, want het kost veel goud, zilver, koper en tijd. Dus ik vind het heel belangrijk om apparaten te verzamelen.
1: Mooi.
5: Dat vind ik ook belangrijk, want in sommige landen zijn er mensen die voor telefoons heel lang en hard werken, maar bijna geen geld krijgen.
8: Dus daarom doen we mee aan de e-waste race. Dus als jullie willen, kunnen jullie ons helpen door elektrische apparaten te recyclen.
1: Kijk, nou, dan weet iedereen gelijk waarom jullie dat zo belangrijk vinden en wat het nou inhoudt. Want het gaat dus om recyclen van elektrische apparaten. En daar is een race voor. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het echt een wedstrijd?
3: Ja, het is eigenlijk wel echt een wedstrijd. We doen met meerdere scholen in de Drechtsteden mee. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat we zoveel elektronische apparaten gaan recyclen, inzamelen. En we hebben ook hele andere leuke acties waaraan we mee kunnen doen. Waarmee we punten kunnen verdienen. Ah. Want de school die de meeste punten verdient, mm-hmm, die maakt dus ook kans op een prijs.
1: Ah, kijk. Dus het is wel degelijk echt een race en een wedstrijd. Want
3: daar hangt
1: wel wat aan vast. Jij bent leerkracht van groep 7. Mm. Doet de hele groep mee?
3: Ja, we doen het met de hele klas.
1: Met de hele klas. Hoeveel leerlingen zitten daarin?
3: 25.
1: 25. Nou, 25 keer 1 apparaat moet te doen zijn, toch? Maar waar sla je die allemaal op? Want als jullie ze inzamelen...
3: Nee, dat mag dus inderdaad niet. Dus we doen vooral spullen van onze school bij leerlingen. En dat leerlingen dat dan zelf dan ook weer weg gaan brengen. Dus er zijn echt al heel veel ouders ook die naar de HVC zijn gegaan afgelopen weken. De kinderen hebben het er ook druk mee. Ja. We gaan met allemaal batterijen naar de Dirk om ze weer in te zamelen. Dus het is echt, we doen het met elkaar. En de spullen die verzameld worden, gaan we meteen ook weer naar de goede plek brengen.
1: Oké, en wat is de goede plek brengen?
3: Ja, wat is de goede plek brengen?
1: Waar breng je die heen?
0: Sowieso zijn de inleverpunten bijvoorbeeld bij de supermarkts. Bijvoorbeeld de Jumbo, de Dirk of misschien de Albert Heijn.
1: Ja?
0: Daar zijn zo'n bakjes waar er plaatjes van een batterij staan. Daar mogen de batterij in.
1: Ah.
0: Er staat ook een plaatje soort van een lampje. Daar mogen de lampjes ook gaan. En er staat ook soort van een plaatje van een sticker erbij.
1: Ah.
0: Daar kunnen stekkers, kabels en elektrische apparaten in.
1: Zo. Nou, weet je dat ik dat nog nooit gezien heb in de supermarkt? Staan die er altijd?
0: Ja, in sommige plekken zijn ze best wel verborgen. Bijvoorbeeld bij de Dirk. Ze staan niet echt bij de Dirk bij ons. In plaats van dat staan ze bij de pleister, maar dan boven achter de pleister.
3: Ja, soms moet je goed zoeken.
1: Ja, dan moet je inderdaad goed zoeken.
3: Ja.
1: Maar dan kan je het dus altijd bij de supermarkt, bij de plaatselijke supermarkt, kan je dus altijd vragen aan de mensen die daar werken van, joh, hebben jullie een inzamelingsplek? En als jullie dat, heb jij al wat ingeleverd?
8: Ja, ik ben naar HVC geweest en ben bij de Jumbo ook dingen gaan inleveren.
1: Ja, en dan lever je daar wat in. Maar het is een wedstrijd. Dus hoe weet je dan in die wedstrijd wat je hebt ingeleverd?
8: Je doet bijvoorbeeld, je gaat naar de supermarkt en dan maak je een foto van de inzamelpunt en wat je gaat inleveren.
1: Mm-hmm.
8: En dan zet je de aantal, stel je hebt 10 keyboarden, dan schrijf je daaronder dat je 10 keyboarden hebt en een foto dat je ze inlevert.
1: Ah, oké. Okay. En dat verzamel jij dan allemaal, Sanne?
3: Ja, de kinderen kunnen het ook zelf, maar anders sturen ze het naar mij en we hebben een online account en dan kunnen we alles uploaden.
1: Ah,
3: en dan wordt het goedgekeurd of niet en dan worden de punten er gelijk bij gezet.
1: Kijk, zijn er dan ook nog verschillen in punten? Dat je voor een batterij andere punten krijgt als voor een keyboard?
5: Ja, eigenlijk wel. Omdat bijvoorbeeld voor één batterij krijg je 1 punt. Maar omdat wij met 25 zijn, kregen we per 25 batterijen 1 punt.
1: Ah.
5: En meestal is een computer bijvoorbeeld, een kapotte monitor, is 150 punten als ik goed herinner.
1: Zo? Die tellen dan hardop?
5: Ja, heel hardop.
1: En hoe komen jullie dan aan die spullen? Ga jij dan bij opa en oma vragen van, joh, hebben jullie nog ergens boven op zolder een doos met een oude computer staan?
5: Soms wel, soms niet.
1: Ik kan me zo voorstellen. Heb jij ook wat ingeleverd?
5: Ik heb het gewoon naar school gebracht, omdat ik wist niet waar een goede inleverpunt is.
3: Ja. We hebben nog een airfryer in de klas staan.
1: Ah.
3: Ja. Dus die moet ook nog even gebracht worden.
5: En een kapotte koffieapparaat.
1: Ook dat nog. Nou, mooi. Dat is wel erg leuk. En je komt dan ook nog op andere plekken. Want ik hoor jullie ook zeggen dat je naar HVC gaat om het in te leveren. Wat is het gekste wat jullie hebben opgehaald of wat er is ingeleverd bij jullie? Een idee?
8: Een waterkoker.
1: Een waterkoker, ja. Nou ja, inderdaad, een waterkoker. Was die kapot, of niet?
8: We hadden van die, maar volgens mij was die wel kapot.
3: Oh, ja, okay. Die was kapot, ja.
1: Die was kapot.
8: En een stoommachine.
1: Een stoommachine? Oh, dat zijn inderdaad wel dat je denkt van, ja, wat moet je ermee? Want wat doen mensen er anders mee? Zeg het eens.
5: Tja, ik weet het niet, maar ik wil eentje zeggen dat is heel grappig voor mij. Omdat mijn oom heeft het met batterijen gegeven en het was een vape.
1: Een vape? Ja, daar zit een batterij in inderdaad.
5: Ja.
1: Ja, dat klopt. Oh, dat is ook inderdaad wel iets raars. Ja, ja. Ja, inderdaad. En op het moment dat je die spullen dan ophaalt, hè, wat zouden mensen er anders mee doen als ze dat niet inleveren bij jullie?
8: Weggooien.
1: Ja, dat kan toch ook gewoon? Dat kan toch geen kwaad?
8: Eigenlijk niet, omdat dan verspil je eigenlijk de goud, zilver en koper die erin zit.
1: Ah, ja, dat is waar. Dat is een goeie, zeg. Nou, hebben jullie dan als leerkrachten dan ook nog eens een keer een lesje vooraf of zo, waarom het allemaal zo belangrijk is?
3: Ja, er is een introductieles geweest waarbij we inderdaad erachter kwamen wat voor belangrijke materialen er worden gebruikt. Weten jullie nog hoeveel apparaten er gemiddeld een huishouden heeft?
5: Er zitten ongeveer 90, als ik goed herinner, apparaten per huis.
3: Daar schrokken wij ook echt van. Dat er zoveel apparaten in een huishouden zijn. Ja.
1: Zo, dat is inderdaad. Je zegt koffiezetapparaat, een waterkoker, een föhn, een wasmachine, een wasautomaat.
3: Elektrische tandenborstel. Een föhn, opladers.
1: Opladers.
3: Powerbanks, ja. Tablets. Een vape.
1: Ja, een vape. Ja, zeker. Maar 90. Hebben jullie ze zelf ook geteld thuis toen jullie dat hoorden?
5: Ik niet, omdat. Ik weet niet. Of alles wat ik zie is alles wat er in de huis is.
1: Ja, dat is best lastig hè, om te bedenken dat het zoveel apparaten zijn.
3: Ja, en daarom is het ook goed nu we dat weten. Dat we dus ook weten wat we met die apparaten kunnen doen. En het is ook zo mooi dat we op deze manier toch wat kunnen deelnemen aan een mooier stukje voor de toekomst.
1: Ja, zeker. Want ik denk dat daar zit ook wel een stukje milieubewustzijn zeker. In en dergelijke. Krijgen jullie dat dan ook allemaal mee? Van hogerhand, zeg maar, met die les.
3: Er is wel een minister langs geweest, inderdaad, ook van Dordrecht. Een wethouder,
1: ja.
3: Om hier ook iets over te vertellen. De wethouder van het afval, volgens mij.
1: Mm-hmm.
3: En ik denk ook wel dat dat een stukje zorgt voor meer bewustzijn, inderdaad.
1: Ja, dat kan ik me wel inderdaad goed voorstellen.
3: En het is ook zo leuk om te zien hoe de leerlingen hierop aangaan. En dus elke dag met zakken batterijen naar school komen. Om weer te laten zien dat ze iets hebben ingezameld. Dus ik denk dat het echt heel veel meerwaarde heeft.
1: Ja, zeker. Leuk. Het is ook een andere invulling van het lesuur, zeg maar.
3: Precies.
1: Ja, op een andere manier bewust omgaan met dit soort zaken. Van wanneer tot wanneer? Want heb je daar een heel jaar de tijd voor?
0: Nee, eigenlijk heb je er voor de tijd tot 17 oktober.
1: Ja.
0: Ongeveer de tijd van wanneer de school begint, dus 8:30. En dan stopt de e-waste race en ze tellen het na schooltijd of zo.
3: Ja, klopt.
0: Dus ja.
1: En wanneer is deze actie begonnen?
3: Begin september.
1: Begin september.
3: Ja.
1: Dus een week of 6, zo'n beetje.
3: Ja.
1: Bij elkaar. Oké. En dan, weten jullie nu hoe ver jullie staan? Hoeveel punten jullie hebben?
0: We hebben er denk ik 600, 700 punten er ongeveer.
1: Zo.
0: En we zijn op 5e plaats.
1: 5e plaats. En hoeveel scholen doen er mee?
3: 14, denk ik.
0: Ja.
3: Zoiets.
1: Wow.
3: Maar hoeveel punten krijgen we wel niet als we op de radio zijn?
0: 200.
3: Volgens mij 1000 punten.
0: Duizend?
3: Ja.
1: Oh.
3: Dus we zijn bezig met een inhaalslag.
1: Zo, want dan krijgen jullie dus na deze uitzending krijgen jullie er zomaar 1000 bij.
3: Precies.
1: Oeh. Ja. En wiens idee was dit om hier op de radio te komen dan?
0: Van de wethouder, denk ik. En van onze leerkracht, juf Sanne.
1: Kijk, juf Sanne. Ja. Want staan daar dan bepaalde dingen voor met extra acties?
3: Ja, klopt. We konden op de radio. Sowieso media werd aanbevolen om daarmee aan de slag te gaan. En wat konden we nog meer doen?
0: En we konden ook op de repaircafé gaan. En ik denk dat ik ook ga plannen om met Julian, ook een leerling van onze school, gaan we denk ik als we het kunnen vinden. Want ik hoorde dat we een koffiemachine hebben.
1: Mm.
0: En ik had ook een repaircafé dat op maandag kan ook doen. Dan dacht ik dat we naar die service kunnen gaan. En het is totaal gratis om naar de repaircafé te gaan.
1: Daar heb jij helemaal gelijk in. Want toevallig weet ik ook wat een repaircafé is. Want die mensen zijn hier ook wel eens geweest. Want daar gaan ze juist, dat is dan weer recyclen, een kapotte machine proberen ze weer te herstellen, te maken. Zodat die weer langer mee kan. Dus een heel goed idee. En hoe kom je er dan ineens bij, juf Sanne, om dan bij Drechtstad FM terecht te komen?
3: Nou, we zaten wel met elkaar een beetje te denken. Wat zou nou echt heel tof zijn om te doen, om onszelf even goed op de kaart te zetten? En toen zeiden we wel, hoe gaaf zou het zijn als we op de radio kunnen komen?
1: Mm-hmm.
3: En ik heb nogal een handige schoonvader.
1: Kijk.
3: Dus ik dacht, laat ik hem even een berichtje sturen. Ja, en die kan doen we met jullie.
1: Ja.
3: Dus dat is wel echt een heel leuk idee.
1: Ja, fantastisch.
3: En zelfs nog gelukt. Dus dat is echt heel gaaf.
1: Ja, en dan moet je vanuit Dordt, anders is maar een klein stukje, over de brug naar Papendrecht komen. Want daar is de studio van Drechtstad FM. En die brug is dicht. Dus je moet wel helemaal omrijden. Maar het is wel leuk dat jullie dan uit Dordt in de wedstrijd van de Drechtsteden zitten.
3: Heel leuk.
1: En dan in de studio in Papendrecht. Terwijl er ook Papendrechtse scholen meedoen, hè?
3: Ja.
1: Dus
3: ja, klopt.
1: Dat hebben jullie dan weer voor. Leuk. En vonden jullie het spannend om op de radio te komen?
6: Niet.
3: Ja.
1: Ja. Wat vinden jullie er zo leuk of zo spannend aan? Vraag ik het aan jullie alle vier, één voor één.
6: Tja, ik vond het heel spannend aan omdat... Ik weet niet waarom. Maar nu vind ik het wel leuk.
1: Goed zo. Leuk.
0: En ik vind het sowieso een beetje... Ik vind het wel leuk, omdat dan kan je hele familie het horen.
1: Dat is zeker zo.
6: Het is eigenlijk spannend, omdat iedereen op tv je kan horen.
1: Ja, dat is waar. En jij?
7: Ik vind het niet echt spannend, maar wel leuk, omdat iedereen je kan horen.
1: Mm-hmm.
7: En iedereen kan weten wat je zegt en zo. En we krijgen er veel punten voor.
1: Ja, dat is zeker, want het blijft een wedstrijd. Je hebt helemaal gelijk, hoor, jongen. Het blijft een wedstrijd om te doen. Wat willen jullie bereiken? Willen jullie echt eerste worden?
7: Ja.
5: Ik doe het gewoon omdat het goed voor de milieu is.
1: Kijk, dat is nou echt.
5: Ook, ik wil ook zeggen dat veel van de apparaten dat ik naar school neem... zijn apparaten dat ik vind naast de glasbak.
1: Ah, oh, dat is een goeie, zeg, van jou.
5: Ja, omdat altijd als mijn ouders zien dat er... een koffiemachine of zo is bij de glasbak, dicht bij ons huis.
1: Ja.
5: Zeggen ze het naar mij en dan ga ik gelijk naar beneden met mijn crocs aan en een korte broek om het te pakken.
1: Ja, nou, je bent echt heel goed bezig en jullie allemaal. Nou, nog 2 weekjes, nee, nog 9 dagen ongeveer. Kleine 2 weekjes, 1,5 week voordat jullie het weten.
3: Klopt.
1: Hoe krijg je te horen welke plek je terecht bent gekomen? Of hou je dat zelf in de gaten?
3: Ik denk dat we het stiekem zelf in de gaten houden. En dan op de

0: jullie hadden.
1: Zal ik doen.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Dan begin ik bij de heer in het gezelschap. Wat wil jij nog zeggen?
2: Ik heb met iemand uit mijn klas... We waren flyers aan het uitdelen, maar toen kwam ik op het idee dat we batterijen kunnen vragen of mensen hebben. En toen hadden we iets van 200 batterijen. En toen gingen we dat inleveren.
0: Nou kijk, super. En dat ga je nog steeds meer doen?
2: Ja. Maar...
0: ja. En wilde je nog de groeten doen aan iemand?
2: Ja. En mama, ik hoop dat je kijkt naar mij.
0: Goed zo. Safa.
3: Ik wil eigenlijk niks zeggen. Ik wil alleen tegen mijn ouders thuis zeggen. Hebben jullie gekeken?
0: Kijk, helemaal leuk. Nathalie?
4: Mag ik eventjes vertellen in het Pools?
0: In het Pools?
4: Ja.
0: Ja?
4: Mam, dat is mama patjes. Bo ja, ik niet binnen dat je weer terug hebt kozen.
0: Zo, en wat zei jij?
4: Ik zei als... ik hoop dat de mama kijkt, want als ze niet kijkt, dan word ik wel een beetje boos op haar. Omdat ik het tegen haar wel een paar keer zei.
0: Ah, kijk. Nou, vind ik ook. Ja? Dag Mara.
5: Tja, ik wil ook iets in het Pools zeggen voor mijn hele familie.
0: Ja?
5: Oké, maar voortaan, ik weet dat mijn moeder gaat de radio opnemen op haar telefoon en naar mijn familie sturen. Daarom wil ik het zeggen.
0: Ja?
5: Dziękuję, że patrzycie, kocham was.
0: En wat zei jij?
5: Dank jullie dat jullie kijken. Ik hou van jullie.
0: Ah, wat lief. Nou, dat hebben ze zeker gehoord. En ik spreek bij deze gewoon eventjes af... dat ik de opname van deze uitzending... stuur ik eventjes aan juf Sanne in WeTransfer. Dan hebben jullie het zelf ook.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja. Hebben jullie nog een laatste oproep?
1: Ja, jongens, doe mee aan de...
6: e-waste race.
0: Nou, zo, je hoort het. En jullie weten ze te vinden. Pius 10, groep 7. Gewoon even opzoeken, e-waste race. Dan kan je daar wel iemand bereiken om de spullen op te komen halen. Want je hoeft ze niet te komen brengen. Ze komen ze gewoon halen. Dankjewel, juf Sanne.
1: Jullie bedankt.
0: Jullie alle vier. Dank jullie wel. En veel succes.
4: Dankjewel. Doei.
7: Zongen wordt als hij kwaasjarig is.
8: Is er eigenlijk een liedje wat gezongen wordt als even die Zwarte Pieten jarig is?
7: Nee, ik dacht van niet.
8: Och, dat vind ik zielig voor die Zwarte Pieten, want die zijn toch ook heel aardig?
7: Ja, die zijn heel aardig. Weet je wat we doen?
8: Polonaise lopen.
7: We gaan een liedje zingen voor de Zwarte Pieten als die jarig zijn.
8: Hoe heet dat liedje dan?
7: Gefeliciteerd.
9: Hippiedebiep.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik vind het wel een hele mooie situatie dat scholen al, dat kinderen al op jonge leeftijd meegenomen worden in het milieugebeuren. En in het afval, wat we toch eigenlijk allemaal wel heel veel doen om toch een beetje te consuminderen, omdat ze, zoals dat heet, en wat meer te recyclen. En daarvoor is die e-waste race. En die is eigenlijk al een aantal jaren, maar elk jaar is die weer. En die wordt eigenlijk landelijk wordt die wel gehouden. Niet tegelijkertijd, allemaal in verschillende periodes. En nu is lopende vanaf half september zo'n beetje tot half oktober de Drechtsteden. En dat doen basisscholen mee uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die doen mee aan deze race. En ja, ze kunnen er dus echt nog wat mee winnen ook. Buiten dan dat ze er heel veel van leren. En heel veel dingen inzamelen en weer inleveren op de daarvoor bestemde plekken. Kunnen ze ook wel wat winnen. Dus zit er wel een beetje een wedstrijdelement in. En ik dank natuurlijk Sanne heel hartelijk van de school Pius 10. En natuurlijk de leerlingen die erbij waren. Maar eigenlijk gewoon de hele groep 7 die hier aan meedoet. En ja, ik kan niet anders zeggen. Jullie hebben het duidelijk verteld wat het inhoudt, waar het om gaat. En ja, ik wens jullie eigenlijk alleen nog maar heel veel succes. En we horen het welke school uit welke gemeente van de Drechtsteden nou dadelijk gewonnen heeft. Maar dat horen we pas half oktober. Dat horen we natuurlijk dan over een paar weken weer. En ik dank ze natuurlijk gewoon hartelijk langs deze plek. En straks hebben we een voorproefje. Want ja, ze zijn er weer. Praat, Paul!

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zei het al, ze zijn er weer. Praatpaal is weer in de house. Alleen, tegenover mij zit niet René, maar Peter.
2: Nee joh, we hebben een nieuwe opzet, Cora. Dus
1: wat houdt dat in?
2: Nou, René is niet meer elke week de vaste presentator van, van de Praatpaal. Maar dat roleert tussen de drie Praatpaal-corifeeën. Als ik mezelf ook zo mag noemen. dus dat zijn René, Hans en ik doen het om de beurt.
1: Om de beurt.
2: En wij hebben ook alle drie een andere invulling aan het programma. De Praatpaal heeft verschillende edities. Ik ga de cultuureditie doen vandaag. Hans doet de actualiteiteneditie. En René doet de editie samenleving.
1: Aha, kijk. En dus betekent dat dus ook dat we jullie niet meer met z'n drieën tegelijkertijd horen en zien?
2: Nou, we waaien wel binnen bij elkaar. Ah, dus we komen elkaar wel ondersteunen, maar we zijn er niet standaard alle drie.
1: Kijk, dus dat geeft wat meer flexibiliteit?
2: Flexibiliteit. René had het druk, die kon niet meer elke week garanderen wat hij kon doen. Toen zeiden wij, joh, dan helpen wij jou toch, we zijn de broers er niet.
1: Nee.
2: Dus ja, vandaar die nieuwe opzet eigenlijk.
1: Kijk, mooi. En volgens mij hebben jullie ook een nieuwe technicus erbij, hè?
2: Linda van der Zwaan, die al een aantal radioprogramma's doet bij de Rechtsstad FM. Die is toegevoegd aan het team van de techniek. Dus die assisteert Gerrit.
1: Ja, mooi.
2: Of andersom, dat weet ik niet. Ja. Dat is eigenlijk blijk. Ik weet niet wie die assisteert eigenlijk.
1: Maar dat is ook wel fijn. Dan is het ook voor hun ook niet meer elke week verplicht, zeg maar.
2: Dat weet ik niet. Dat mogen ze helemaal zelf invullen.
1: Oh,
2: dat, maar daar zal het wel op uitdraaien. Oh, nou,
1: daar komt Hans net binnen.
2: Ik was zo bang dat hij er niet was. Nou, kijk, de flexibiliteit ten top. Hans komt nu binnen. En die gaat er dus straks ook bij zijn.
1: Kijk, nou,
2: maar
1: fijn.
2: Ik heb nog een nieuwtje. Wij hebben ook een vaste redacteur toegevoegd aan ons team.
1: Oh.
2: Dat is Hendrik van Leuzen uit Dordrecht. En die komt elke keer dat we de cultuureditie doen, dat doen we ook vanavond, komt hij vertellen waar hij geweest is qua cultuur.
1: Ja.
2: En waar hij naartoe gaat binnenkort.
1: Ah, kijk. Oh, leuk.
2: Ja.
1: Dus dat is dan
2: elke keer, bij de cultuureditie. Ah. Dus dat is om de drie weken.
1: Ja, nou, mooi. Dus jullie doen het ook echt om de drie weken. Cultuur, samenleving en actualiteit.
2: Ja.
1: Kijk, mooi. Zin in, Hans?
3: Ja, natuurlijk. Ik vond het, eerlijk gezegd, ging het altijd naar mijn zin. Maar ja, door omstandigheden moesten we iets anders bedenken. Dat hebben we gedaan met z'n allen.
1: Ja.
3: En daar is dit uitgekomen. En we gaan dat vol enthousiasme proberen. En we gaan het zien. En volgende week ben ik dus aan de beurt met Actua.
1: Ja.
3: Onder meer over de Papendrechtse politiek. Kan ik je nu al melden?
1: Ja,
3: dat zal je niet verbazen.
1: Verrassend.
3: En ongetwijfeld nog meer, maar dat is actueel. Dus dat zijn dingen die nog moeten gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
3: Die weten we nog niet.
1: Nee, maar dat horen we volgende week
3: dat
1: dan.
3: Dat horen we volgende week.
1: Want dat houden we er dan wel in. Dat degene die dan de hoofdpresentator is van Praatpaal die avond, komt eventjes vooraf bij mij in het programma om te vertellen welke actualiteiten en welke onderwerpen er deze week zijn. Dus dat vraag ik bij deze aan Peter.
2: Ja, nou, onze nieuwe redacteur Hendrik die gaat iets vertellen over het Dordts Museum. Over een tentoonstelling die daar is.
1: Mm-hmm.
2: Waar hij is wezen kijken. En daar weet hij heel veel van, kan ik je melden. En hij gaat ook vertellen iets over de Dordtse Jazz Sociëteit.
1: Oh, leuk. Heb je dan ook nog jazzmuziek?
2: Ik denk het wel.
1: Je denkt het wel. En wat ga jij vertellen?
2: Ik ga vooral faciliteren.
1: Kijk.
2: En ik heb mijn column.
3: En daar is hij erg goed in, jongen.
2: Ja,
3: nou, in de column is hij erg goed.
2: Nee, daar word ik verlegen van.
3: Kan hij ook geweldig.
1: Dus die column die blijft er gewoon in?
2: Die blijft in elke editie zitten.
1: Oh, in elke editie? Ja. Oh, dus jij bent er gewoon elke week?
2: In principe wel, en anders dan bel ik hem in. Als ik weer op de Veluwe zit, dan bel ik eventjes in.
3: En voor alle duidelijkheid, de column wordt morgen op onze website gepubliceerd.
1: Kijk,
3: dus
1: de dag
3: erna. Dus je kan altijd nog nalezen.
1: Kijk. Nou, mooi. In ieder geval, zat onderwerpen weer. Is het wel gewoon nog 2 uur?
2: Nee, het is 1 uur.
1: Oh, het is 1 uur geworden.
2: Het is van 8 tot 9.
1: Ja. Van 8 tot 9.
2: Ja.
1: Oké, nou.
2: Hij heeft niks met onze leeftijd te maken, hoor.
1: Nee?
2: Niet dat we op tijd naar bed moeten gaan.
3: Oh, Gerrit wel, zie ik hier. Ja, ja.
1: Nou, en in ieder geval, ik ben blij te horen dat jullie er weer zijn. Dat er eigenlijk vooralsnog weinig veranderd is. Het is van 2 uur naar 1 uur geworden. En jullie gaan het wat meer verspreiden, maar Ja, ik vind het... Ik ben blij dat jullie er weer zijn.
2: Goed zo, Cora. Wij ook. Fijn om te horen.
1: Nou, heel erg mooi. En dan was dit, zeg maar, trots op. Want ja, dat hebben jullie misschien niet meegekregen. Maar de naam begint dus langzamerhand een beetje te veranderen. Van trots op Papendrecht naar trots op.
3: Ik zag het laatst al ergens verschijnen. Ja, ik denk, is er iets afgevallen?
1: Nee.
3: Zit daar iets achter? Ja, maar er zit iets achter.
1: Nou, dat is
3: goed. En
1: ter voorbereiding.
3: Ik snap wel wat daarachter zit.
1: Ter voorbereiding op de streekomroep. En vanavond had ik een Dordtse school die meedoet aan de e-waste race in de Drechtsteden. En daar doen ook Papendrechtse scholen aan mee.
3: Ik kan je melden, ik kwam vanuit Amersfoort hierheen gereden. En zo iets onder Utrecht begon ik jou op te pikken. Te midden van allerlei andere herrie trouwens. Maar ik heb er een groot deel van kunnen volgen.
1: Kijk, dus, mooi. Ja, dus dat vandaar de naam Trots op. Want dan kunnen we wat breder uit de regio gewoon gasten ontvangen. Dus denk je nu bij jezelf van, hey, dat vind ik wel wat voor mij. Of dat vind ik wel wat voor mijn buurman. Of voor die of voor die. Stuur gewoon even een mailtje naar cora@drechtstadfm.nl. Dan komt het altijd aan. En dan houden we gewoon even contact. Want ja, je kan hier wat dat betreft gewoon gast zijn. Als je trots op iets bent. Of dat we eigenlijk trots op zouden moeten zijn. Want dat is niet veranderd. Ik zou in ieder geval zeggen, tot volgende week.

0: jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km/u. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer de Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n €503.000 neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat er doodslag. Daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

In conference. Merry Christmas, you.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer De Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n €503.000 neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat ter doodslag. Daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Maastunnel gaat een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord, op borden boven de tunnel is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag voor de reparaties, wordt het verkeer omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer De Stedin ging het om 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft zo'n 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin kon niet zeggen over de oorzaak. Woningkopers hebben weer wat meer ruimte om te onderhandelen. Maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld zo'n 503.000 euro neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt overboden. In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dean en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk dood aangetroffen in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
2: Wel, die man staat er doodslag. Daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt: ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag met enkele buien. 15 tot 16 graden. Een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen. Veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dat is mooi van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen knooppunt Empel en Zaltbommel nu een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. De A59 naar Den Bosch sta je bij Waspik 5 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Ook daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Martin van de Boogaard. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit en daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holisingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven heb je 5 minuten oponthoud bij Best. En op de A58 is het druk van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Daar staat 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Je hebt nu een kwartier vertraging op de A59 van Den Bosch naar Os, tussen Os en knooppunt Paalgraven. En in het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Belfeld en Horst. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja!

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit en daardoor was het alleen nog mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En de meeste vertraging heb je onder meer op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten is de vertraging. De A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg sta je een kwartier in de file bij Vrouwenpolder. Dat heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech die er staat. Op de A59 is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.

Welkom bij de swingende hinternacht. Sta je in de spits. Wij hebben de hits voor jou. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Atos Radio. Drechtstad FM. Lekker begin vandaag. Janet Jackson. When I Think of You.

0: de heerlijke van Mel & Kim. That's the way it is, inderdaad. Zo is het dan eenmaal. De swingende hitmiddag, iedere donderdag. Tussen 5 en 6 uur, de leukste hits voor jou.
1: Hier is jouw persoonlijke herfsteikel.
0: Ja, mijn naam is Theo. Ik heb de allerbeste hits voor jou. En dat doen we maandag tot op donderdag. Van 4 tot 5 uur de spits, de swingende hitmiddag.
2: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, die dag zit er bijna op.
2: Theo van Gameren, één van de winnaars op Drechtstad FM.
0: Nummer Dewey Lewis in the news, stuck with you.

0: in het nieuws. Stuck with you.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige mensen, daar kun je niet zonder van.
2: De dagen worden korter en de files zijn langer dan ooit. Hier hoor je de hits in de spits, de swingende

0: 16, vooral de A15 richting de A16, daar veel files. Vertraging kan oplopen tot zo'n 45 minuten. En als jij in de file staat, hebben wij natuurlijk de allerbeste hits zoals deze Rick James. Glow zong hij in 1985. Goedemiddag. De swingende hitmiddag, Atoms Radio, de Rechtsstad FM.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. We gaan terug naar de 1573. De 80-jarige oorlog. En we gaan naar de kaasstad Alkmaar. Want daar verloor de Spaanse troepen de oorlog daar. En daar is een spreekwoord over.

0: celebration.
1: Niet alleen voor mannen, maar ook voor de mooiste en zwoelste ruimdenkende vrouwen. Het is gekker dan gek, de swingende hitmiddag met
2: de lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Dennenhof Polderpop Stampot.

A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel Noord, 13 kilometer langzaam rijden. A58 Tilburg-Eindhoven, een kwartier vertraging tussen Moergestel en Oorschot. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst, 4 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen tussen Burghaamstede en Vrouwenpolder, 6 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo'n 500.000 huizen in Nederland hebben ernstige funderingsproblemen. En daar moet dus aan het werk. Ja, het is maar dat je het weet.
1: Hey Theo, wat zie je nu op de verkeersmonitor?
0: Nou,

0: plaatje van Queen, eind jaren 70 gemaakt. Deze Don't Stop Me Now. En daarvoor hoorde je ook nog Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD, So In Love With You. Ja, ben je verliefd op ons? Luister dan iedere dag, iedere werkdag, iedere maandag tot en met donderdag om precies te zijn, tussen 5 en 6 uur naar de swingende hitmiddag. Gewoon de lekker zitten, Spits.
1: De R zit weer in de maand. De R van radio. Een volle herfst lang vallen de hits als bladeren van de bomen en knallen uit je speakers. Dit zijn de hits in de Spits. De swingende hitmiddag.
0: Het is wel dat je het weet. Maar wij hebben ze dus, die hits in de Spits. En deze is zo mooi. Deze is er eentje om dicht.

0: jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Een half uur vertraging tussen Knopend Vught en Waardenburg. Een 17 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging of meer zelfs tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. Een 7 kilometer file. Er staat een kapotte auto bij Zwijndrecht. En veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Os. 20 minuten tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid. Een kwartier op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en Ulfhout. 12 kilometer file. Een half uur op de N57 Brouwersdam richting Middelburg bij Kampenland door een kapotte vrachtwagen. 8 kilometer file. Vertraging is extra een half uur. En 267 Drunen richting Andel bij de wijk en Oudburg. 3 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

avondspits op de A2 Eindhoven richting Utrecht ook. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een 20 minuten vertraging. Eindhoven richting Utrecht op de A2. Tussen afrit Den Bosch West en Waardenburg. 19 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging nu. Tussen Zevenberg Zoek en afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorinchem. 16 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oosten en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. 20 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum Oost en Babel, 11 kilometer file. Er staat een file met 20 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbach tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Door een ongeluk is de N273 Maas-Eik richting Venlo dicht tussen Kessel en Baarlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen nog mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jouw stad, jouw radio. Kreeg FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holisingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra 9 kilometer file. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Mens durft te leven.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: Welkom, u luistert weer naar Mens durft te leven. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En we doen dat weer volgens een thema. En deze keer is dat het thema lichaamsdelen. En we laten er zoveel mogelijk aan bod komen. We beginnen met Kiki Schippers en die zingt Armen wijd.

Nicky Schippers, het volgende nummer. De titel daarvan die luidt een beetje hetzelfde als wat ik 's morgens wel eens tegen mezelf zeg. Als ik voor het eerst in de spiegel kijk die dag. Raymond van het Groene Woud zingt: Goedemorgen, oude rotkop.

voorzit. Dan zie je dat we stipjes zijn, maar deel van een geheel. Je bent zo onbeduidend, maar tegelijkertijd.

0: Nefies toch?
1: Nefies toch? Zei de vieze man alias Kees van Kooten. Ik had het heel lang niet gehoord. En dat is het toch een sublieme tekst. We gaan door met een singer-songwriters duo uit Assen. En het zijn ook nog zussen. Ze heten Anouk en Jora. En ze zingen trillend op mijn benen.

trillend op mijn benen. Doet me denken aan een liedje van Doema. Maar dat is weer heel iets anders. We gaan door met een lichaamsdeel dat we nog niet behandeld hebben in deze aflevering van Mensen Leven. En dat is de neus. Het nummer is vertaald uit het Frans. Het origineel heet Le Nez. En dat komt van Charles Aznavour. Maar het is ook gezongen door Herman van Veen. En dan heet het gewoon De Neus.

0: Mag ik u even storen? Ja, komt u maar naar voren, dan kunt u beter horen. Dit wordt een boeiend lied. Ik zeg u plomp verloren, stokdoof werd ik geboren. Ja, doof en bij de oren, tot algemeen verdriet. Ik zat dus met die oren en allerlei doktoren, waaronder professoren, beroemd en erudiet. Die hadden me bezworen, mij scherp te laten horen. Hun moeite was verloren, ik hoor nog steeds geen beat. Muziek van de Azoren, door galmende tenoren, met slagwerk en met koren, met koper en met riet. De treinen die ontsporen, met alle toebehoren, de eet die wordt gezworen, de koekoek en de griet. Als ook gebral van senatoren, gelal van dronken moren, de val van meteoren, de knal van dynamiet. Geruis van rhizophoren, gekauw van carnivoren, gemor van matadoren, dit alles hoor ik niet. Kwaad moest ik met die oren, ik kon er niets mee horen, maar daarom niet getworen, één uitweg had ik nog. Ik heb in de ochtend gloren, mijn oren afgeschoren, ik voel mij als herboren en ik schilder als Van Gogh.
1: Hij schildert zonder oren en hij voelt zich als Van Gogh.
2: Het nummer duurt amper anderhalve minuut. Maar wat is het geniaal weer. Want wat is hij virtuoos met taal. Onze eigen dokter Anders P. Hij zong het liedje Oren. Wij gaan door met iemand die zijn sporen verdiend heeft. Als discjockey. Maar ook als liedjeschrijver voor onder andere Kinderen voor Kinderen. En als zanger van Het Goede Doel. En ook nog als ondernemer in Utrecht. En ook nog als gemeenteraadslid. Het houdt niet op met Henk Westbroek. Maar hij maakt toch vooral mooie liedjes. En deze heet Blauwe Ogen.

0: Aldus Henk Westbroek, we gaan door met Uit de Oude Doos. Een van onze vaste onderdelen van Mens Durft te Leven. We draaien een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En deze keer doen we dat dus over het thema lichaamsdelen. Een van de onderdelen die we nog niet, een van de lichaamsdelen die we nog niet behandeld hebben, zijn je nagels. En nou heeft Lou Bendy, dat was een zanger en conferencier uit de periode tussen de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw. Bekende liedjes van hem waren Zoek de zon op, Schep vreugde in het leven, Wie heeft er suiker in de ettersoep gedaan, en Louise zit niet op je nagels te bijten. En die laatste, die gaan we draaien.
1: Uit de oude doos.

je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wacht, Louise, Louise. Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft trots die mosterd.

kreeg verkering met een leuke jonge man. De nageltjes zijn uitgegroeid, je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.

0: Wellicht had u hem herkend. Onze Vlaamse kleinkunstenaar en quizpresentator was hij ook ooit. Bart Peters, hij zong Als je met je billen en je heupen shaked. En dat kwam uit liefde voor muziek. En dat is de Vlaamse variant op De Beste Zangers. Die ik eigenlijk stiekem leuker vind dan de Nederlandse. We gaan door met een van onze vaste onderdelen. Dat is in dit geval de vertaling. We gaan weer iets draaien van Flit Nolman. Dat doen we wel vaker. Die heeft liedjes van Leonard Cohen vertaald. En daar heeft hij een mooie cd van gemaakt. Ook prachtig eigen werk waar hij prijzen mee gewonnen heeft. Maar hij heeft ook een hele boel liedjes van Tom Waits vertaald. En daar valt het volgende nummer ook onder. In het Engels zingt Tom Waits Clap Hands. En bij Flip Nolman heet het Klap Klap.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud ychrediadau mlaen.
2: Shepherd yn aitio cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Herman Vinkers, u had hem vast herkend. Hij zong Vinger in de Bips. We gaan door met een akoestische versie van een Nederlandstalige hit. Meer uit de pop, uit het genre van de pop. Maar zeker wel passend in ons klein kunstprogramma Mens Durft te Leven. Van Dikhout zingt Mijn Houten Hart.

Skik uit Drenthe, dat is die band van Daniel Lohuus. Heeft u dat ook wel eens, zo'n hersenpan vol blues? Ik heb het met name in de herfst wel eens een enkele keer. Maar de herfst is nog niet echt doorgebroken. Gelukkig maar hebben we dat even kunnen uitstellen. U luisterde weer een uur lang naar Mensen te Leven. En deze week draaiden we het betere Nederlandstalige lied binnen het thema van de lichaamsdelen. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Ik dank u voor nu. We gaan eruit met een lichaamsdeel waar we het nog niet over gehad hebben. Dat zijn de voeten. En die worden bezongen door Iris Penning in het liedje Liever Vieze Voeten.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit en daardoor was het alleen nog mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Maar inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden wel minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. En zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holisingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde plaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam, want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
6: Drechtstad FM.
7: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
8: Welkom bij Dugli. Duurzaam geluk voor iedereen. En vandaag heb ik twee echt hele toffe gasten. Namelijk, ik heb Nienke Meijer aan mijn rechterkant. En dat is de... Sorry?
9: Goedemiddag, zeg.
8: Goedemiddag. Ja, dat is het nog net. Van het Nationaal Burgerberaad Klimaat, de voorzitter daarvan. Aan de andere kant Casper. Ik weet je achternaam niet.
10: Weenhout.
8: Weenhout. En nou, dat was een deelnemer van het Nationaal Burgerberaad Klimaat. En dat zijn maar twee mensen. Maar in werkelijkheid waren er 175 deelnemers. En dat waren alleen nog maar de deelnemers aan het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Vorig jaar geweest. Heeft u ervan gehoord? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaan wij verandering in brengen. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Nou, volgens mij ga je iets overhandigen.
9: Ja, zeker. Nou ja, het is echt een heel bijzonder proces. En dit is het eerste Nationale Burgerberaad van de afgelopen 20 jaar. En eerlijk gezegd, we zijn een van de laatste landen in heel Europa die een Nationaal Burgerberaad heeft georganiseerd. En zeker op zo'n bijzonder thema als klimaat. Het is eigenlijk maar één rapport, maar we gaan dadelijk over hebben waarom het zo'n bijzonder proces geweest is. En het is dus, gaat niet alleen over de maatregelen die hierin staan en de adviezen die zijn gegeven aan de Tweede Kamer en het kabinet en aan de hele samenleving. Maar ik denk, dat zal Casper dadelijk nog veel mooier kunnen toelichten. Het is echt een verrijking van de democratie en hoe je echt de stem van de burger kan laten doorklinken. Niet alleen in Den Haag, maar in heel Nederland. Dus met trots, David, geef ik jou graag dit rapport.
8: Ik dacht, nu komt er applaus. Maar... Ja. Nou, echt super bedankt. Ik mag hem ook houden?
9: Zeker, zeker.
8: Nou, echt, die gaat een bijzonder plekje innemen in mijn boekenkast. Jij was deelnemer, Casper.
10: Ja.
8: Hoe ging dat? Hoe ben jij daar terechtgekomen?
10: Met een hoop geluk eigenlijk. Ooit begin 2025, zeg ik, zijn er volgens mij 60.000 Nederlanders benaderd. Willekeurig gekozen. Zijn aangeschreven met de vraag, wil je meedoen aan het Nationaal Burgerberaad Klimaat? Daar hebben uiteindelijk zo'n 6.500-7.000 mensen op gereageerd. Daarvan is een selectie gemaakt op basis van allerlei criteria om echt een dwarsdoorsnede van Nederland te verzamelen. Dus dat ging over leeftijd, over uit welke provincie kom je, opleidingsniveau, wel bezorgd om het klimaat, niet bezorgd om het klimaat. Ik was er daar één van. Ik heb het nog even netjes thuis moeten overleggen, want het was wel een vrij intensief traject. Het was 6 maanden in eerste instantie met elke maand een weekend. Dus echt zaterdag en zondag hard aan de arbeid. Dus ja, dat was thuis nog wel even overleggen of dat akkoord was. Maar gelukkig was mijn fantastische vrouw en mijn kinderen waren bereid om mij een aantal dagen per maand te moeten missen. Dus dat was hartstikke leuk. En vandaar heb ik met heel veel plezier en uiteindelijk ook met heel veel trots hieraan heb bijgedragen.
8: En hoeveel uren denk je dat jij erin hebt aan hebt besteed?
10: Als ik dan daarnaast ook nog alle interviews en andere momenten en activiteiten mee moet gaan tellen, dan komen we toch al gauw op. Moet ik heel snel 200-300 uur denk ik ondertussen.
8: Zo. Ja. En heb je een idee, hebben jullie dat onderzocht, wat de gemiddelde inspanning nou was van de deelnemers aan het burgerberaad?
9: Nou ja, het belangrijkste was dat er uiteindelijk zijn het 7 weekenden geworden, omdat het kabinet viel. Hè. We hebben de unieke kans gehad om het Nationaal Burgerberaad te organiseren. Misschien zal ik deze zin nog even opnieuw
10: doen. Ja. Dat was het kabinet wat viel. Ja, nee,
8: volgens mij, ja, Shell heeft hier naast een kantoor. En die is nu aan het saboteren. Maar goed.
9: Ja, nee, dus het bijzondere van dit Nationaal Burgerberaad is, en het is in de hele wereld nog nooit voorgekomen, dat we 3 kabinetten hebben gehad. En het kabinet viel precies vlak voordat we de deelnemers het advies wilden gaan overhandigen. En daardoor werd het uiteindelijk 7 weekenden om met elkaar door te brengen. En ik denk eerlijk gezegd, de inspanning is echt mega. Dus even los van het aantal uur. Maar het zijn ongelooflijk intensieve weekenden geweest. Daarnaast waren er teams. Want uiteindelijk waren heel veel deelnemers zelf mee in de lead om het mee te organiseren. Om mee te bedenken over het programma. Of om het rapport te schrijven de hele zomer. Dus het is echt een enorme inspanning van iedereen geweest. En daar kan ik inderdaad alleen maar ongelooflijk trots zijn. Als je ziet wat daar voor een fantastisch rapport uitkomt.
8: Ja. Ja, we zien hier echt op de voorkant zien we een enorme zaal. Met 7, 8 mensen per tafel. Een stuk of, wat zijn het, 20 tafels. Mm-hmm. En ja, wat gebeurt hier? Wat zien we hier?
9: Nou ja, kijk, belangrijk is dat inderdaad 175 mensen hebben uiteindelijk deelgenomen via loting. Dus echt, Casper had geluk. En er waren een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Wat ongelooflijk belangrijk was, dat er ook alle meningen over klimaat vertegenwoordigd waren. Dus naast leeftijd en waar iemand vandaan kwam en zijn opleidingsachtergrond. Precies zoals Nederland ook verdeeld is, de mening over klimaat, ben je heel erg zorgen. Maak je veel zorgen over klimaat of zit je ertussenin of zeg je klimaatverandering bestaat niet of het wordt niet veroorzaakt door de mens. En die verhoudingen waren ook precies zoals in Nederland. Dus het kon af en toe wel behoorlijk knetteren. Dus we hebben een aantal keren met de hele groep samen. We begonnen altijd met 175 mensen in een grote kring. En vervolgens veel aan tafel in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan. Met 25 gespreksbegeleiders om ervoor te zorgen dat we echt naar elkaar luisterden. Dat je met respect ook kijkt waarom de mening van de ander zo anders is. Elkaar niet probeert te overtuigen. En dat is voor mij eigenlijk misschien wel het meest magische van dit hele proces. Om te zien hoe mensen die zo verdeeld zijn en zo'n andere meningen hebben over zo'n belangrijk onderwerp, uiteindelijk in die 7 weekenden echt tot elkaar zijn gekomen. En om verschillende redenen achter het rapport staan. Maar wel er met elkaar zijn uitgekomen. Dus eigenlijk een van de belangrijkste conclusies is, je kan heel goed met elkaar samenwerken, ook al ben je het volstrekt met elkaar oneens.
8: Ja, ergens op het laatste zien we de aanbevelingen. En dan zien we een percentage van de mensen die het dan ermee eens waren.
9: Ja.
8: En dan een percentage wat het toch niet mee eens was.
9: Ja.
8: En dan zien we, ja, hoeveel stuk of 12 aanbevelingen, geloof ik?
9: 13 hebben meer dan 75%.
8: Ja, dat was de grens voor jullie. Ja. Als minstens 75% het ermee eens was, dan accepteerde je het.
9: Ja, dan ging het mee naar het advies naar de Tweede Kamer en het kabinet. En alle aanbevelingen, dus alle 23, hebben meer dan 50% van de deelnemers onderschreven.
8: Ja, ja, meer dan, dat is een behoorlijk hoge lat hier eigenlijk die je legt. 75%.
9: Ja, dat hebben de deelnemers zelf gedaan.
8: Oh, de deelnemers hebben zelf bepaald tot dat 75%
9: was. Ja, dus dat moet je eigenlijk aan Casper vragen.
10: Okay. Ja. Nee, uiteindelijk gaat het erom dat je een zo groot mogelijk draagvlak probeert te creëren. En dat is niet alleen in het burgerberaad, maar dat is in de samenleving ook. Als je veranderingen wil bewerkstelligen. Je hebt een bepaald tipping point natuurlijk. Maar je wil een zo groot mogelijk draagvlak. En op het moment dat 50 of 51% ja zegt en 49% zegt nee. Dan hou je altijd ruimte voor heel veel discussie. En dat wilden we toch wel voor zijn. Dus daarom hebben we gezegd, nee, we gaan echt voor die 75%. Omdat we dan echt weten dat het overgrote deel van Nederland vertegenwoordigt. En ja, dat laat zien dat de aanbevelingen die erin staan gewoon echt breed gedragen worden. Echt met heel hard werken tot stand zijn gekomen. En ja, daar zijn wij super trots op. En daar hebben wij ook heel vaak, en dat willen we nogmaals doen, de complimenten naar de begeleiding vanuit het Nationaal Burgerberaad uitspreken. De taak die zij hebben volbracht, zeg maar, is bijna bovenmenselijk. Om elke keer weer die gesprekken te begeleiden. Om elke keer weer te zorgen dat we bij de kern van de inhoud bleven. Dat we naar die oplossingen zochten zonder daarin te sturen. En dat is ook een belangrijk punt om mee te nemen. Er waren best kritische geluiden vanuit de samenleving. Vanuit bepaalde ontkennende hoeken, om het zo maar te zeggen. Die echt de overtuiging hadden dat alles van tevoren bekokstoofd was. Dat er geen ruimte was voor eigen inbreng. Dat het allemaal vanuit de klimaathoek ingebracht werd. Dat is pertinent niet waar. Alles wat hierin staat is allemaal vanuit de deelnemers gekomen. En dat is echt gekomen door mensen mee te nemen op een reis van, ook al ben je misschien, was je heel onwetend aan het begin. We zijn met z'n allen op reis gegaan. We hebben dingen geleerd. We zijn op bezoeken geweest. We hebben uitleg gekregen. Dingen zijn onderzocht. We hebben cijfers tot ons genomen. En op basis daarvan hebben we uiteindelijk met z'n allen bijna met z'n allen besloten van, ja, deze aanbeveling die steunen wij van harte, want wij weten dat dit oplossingen brengt. En dat zijn dus uiteindelijk 13 oplossingen, 13 adviezen geworden.
8: Ja, als ik dan kijk naar zo'n plaatje, kan je dit moment nog herinneren? Of waren dit heel veel momenten die er zo uitzagen?
10: Bril er eens even voorop zetten, hoor.
8: Ja, niet letterlijk dit moment, maar dat je zo met z'n zeven aan tafel...
10: Ja, uiteindelijk werkt dat natuurlijk een stuk efficiënter dan wanneer je met 175 mensen tegelijk iets gaat doen. Dus uiteindelijk zijn er kleinere groepjes gevormd. We hebben op basis van de vraagstelling die ons mee werd gegeven aan het begin, de vraagstelling van het Nationaal Burgerberaad Klimaat was, en hoe kunnen we eten, reizen en spullen gebruiken op een manier die beter is voor het klimaat. Van daaruit zijn allerlei verschillende hoeken opgezocht. We zijn op werkbezoek geweest bij heel veel bedrijven, bij organisaties, bij Schiphol, bij de Lidl, noem het allemaal maar op. Van daaruit zijn we gaan kijken van oké, welke vragen komen hier nou uit naar voren? Welke vragen hebben de deelnemers nu? Welke vragen hebben de bedrijven? Welke vragen hebben de organisaties? Die hebben we allemaal in kaart gebracht. Daarna zijn we die met z'n allen gaan filteren. En daar zijn een aantal hoofdvragen uitgekomen. En die hebben we dus in al die kleinere groepjes zijn we allemaal aan de slag gegaan met één specifiek probleem of een oplossing of een advies. En daar hebben we een aantal weekenden in die groepjes knijterhard aan gewerkt om daar een mooi advies voor op te stellen. Ondersteund weer door de gespreksbegeleiders, maar ook door alle wetenschappers, onderzoekers die daar dan weer de informatie bij konden leveren die wij nodig hadden. Dus het was echt een gigantische operatie. Maar nogmaals, super interessant en super mooi om te zien hoe dat werkte, hoe die wisselwerking daarin was. En uiteindelijk met een enorm mooi rapport vol adviezen als resultaat.
8: Ja, als ik zo kijk naar van wat was nou het profiel van die mensen die binnenkwamen. Ja. Daar heb ik hier van. Hè. Dus hier zie ik een overzichtje. Ja. Mm-hmm. Even kijken. 32% enigszins of niet bezorgd over klimaatverandering. Wil evenveel of minder klimaatbeleid. En 22% zelfs niet bezorgd over klimaatverandering. Wil minder klimaatbeleid. Ja. Dus dat is een meerderheid. 54% aan het begin. Heel Nederland in het klein. Dit is hoe het was. En in de verdeling in het Nationaal Burgerberaad is vrijwel hetzelfde.
9: Ja, dat was ook de bedoeling. Hè? Het was echt een afspiegeling van Nederland op met name deze factor, los van leeftijd en opleidingsachtergrond. Zodat, precies wat Casper zegt, dat de aanbevelingen die eruit komen worden dan onderschreven door die hele groep. En dus ook door degene die zeggen van klimaatverandering bestaat niet, of ik maak me geen zorgen. En wat ik heel
8: Zijn er dus echt mensen van flink wat mensen van mening veranderen?
9: Nou ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is wat je ziet dat er mensen zijn akkoord gegaan met het rapport om verschillende redenen. Sommigen zeiden van het is goed voor het klimaat. Hè? Dus het is allemaal doorgerekend door CE Delft, een bureau die hierin gespecialiseerd is. Die zeggen 5-12% CO2-reductie met deze 13 maatregelen is mogelijk. Dus genoeg om het gat naar 2030 te dichten. Het tweede is wat je ziet dat mensen om verschillende redenen hiermee akkoord gingen. Dus iemand die zei, ik ben nog steeds van overtuigd dat klimaatverandering niet door de mens komt. Maar ik kan hier wel achter staan, want ik maak me heel veel zorgen over voedselverspilling, over afval of over mensen met een kleine portemonnee. En die zijn niet per se van mening veranderd. Mm. En dat is wel waar ik denk van, daar kunnen we als Nederland zoveel van leren. We zijn heel vaak bezig om te proberen, wat hebben we een gemeenschappelijke waarheid? Of wat is onze gemeenschappelijke basis? En ben je eigenlijk in een gevecht om elkaar te overtuigen van je eigen gelijk. En natuurlijk vind je zelf dat je gelijk hebt, maar dat vindt de ander vaak ook. Mm-hmm. En wat je zag in een burgerberaad in die eerste 3 weekenden werd echt gebouwd ook aan de relatie. Dus aan kennis opbouwen, maar ook gewoon een weekend met elkaar doorbrengen. Leer je elkaar kennen. En dan kan je dus ook verdragen dat je het met elkaar oneens bent. En vervolgens kan je dan het proces in om, zoals Caspar beschrijft, vanuit allerlei vragen te komen tot oplossingen. En als je dan accepteert dat iedereen om verschillende redenen die oplossingen kan omarmen, kan je met elkaar tot een resultaat komen wat echt Nederland verder helpt. Er zijn een aantal mensen die zeker of van mening veranderd zijn, of hebben gezegd, ik heb veel meer respect gekregen voor anderen met een andere mening. En een groot aantal zeggen, ik geloof nog steeds niet, of ik geloof nog steeds heel erg in klimaatverandering. Maar ik heb veel meer begrip gekregen voor de ander. Dus het is niet een oplossing van polarisatie, maar het is wel een manier om met polarisatie om te gaan, waardoor je eigenlijk veel meer een begrip over en respect over met elkaar gaat krijgen. In plaats van het gevecht, ik heb monopolie op de waarheid en ik ga vertellen hoe het echt van elkaar zit. Ja. En ik denk hierin is iets waar de politiek echt veel van kan leren. Zo hebben de deelnemers het ook aan het huidige kabinet verteld. Van naar dit wat wij met ons 175 kunnen. dat moeten jullie toch met 150 ook kunnen? Nou, daar had niemand een weerwoord op dat dat niet zo zou moeten zijn.
8: Is daar beeldmateriaal van?
9: Zeker. Jim van 25, student uit Groningen, maakte deze fantastische opmerking bij de overhandiging van het advies aan destijds het kabinet Schoof en twee ministers. En de ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Wieke Paulusma, refereerde daaraan in haar verhaal. Zei van ja, de opdracht die jullie mij eigenlijk nu meegeven, neem ik zeer te harte. Dus hij was ook aangekomen, deze opmerking.
8: Oké. Nou ja, dat, als je me daar een linkje van kunt sturen, dan kan je in dit programma knippen. Want het klinkt echt waanzinnig gaaf. Ik ben dan ook wel super nieuwsgierig of daar dan ook nog eens een keer naar de hand gekeken is van oké, dit is wat ze geloofden toen ze er binnenkwamen. En wat is de situatie aan het einde van de burgerberaad? Is dat nog onderzocht?
9: Ja, dus de laatste bijeenkomst is ook gekeken van, hè, ben je van mening veranderd? Maar dan zie je dus dat de meeste eigenlijk niet van mening veranderd zijn, maar dus meer respect en begrip voor de ander hebben gekregen. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen dezelfde mening krijgt na een burgerberaad. We gaan dat nog een keer doen met de slotbijeenkomst op 14 november. Maar ik denk eigenlijk het allerbelangrijkste voor heel Nederland is van, als we meer begrip hebben voor elkaar en kunnen omarmen dat iemand een andere mening heeft, en maar vervolgens wel kijken en hoe kunnen we toch samen verder komen. Ik denk dat we dat als land echt nodig hebben.
8: Ja.
9: Niet alleen op het gebied van klimaat, maar heel veel onderwerpen die een absolute splijt van de samenleving zijn.
8: Ja. Ja, ik preaching voor je ook een, hoe zeg je dat, preken voor je eigen parochie. Want ik ben al heel lang fan van het idee van een burgerberaad. David van Rijbroekje zag het boek liggen. Ja, eigenlijk vanaf 2016 ongeveer, vlak na die 2015 natuurlijk, Parijs Klimaatakkoord.
9: Ja.
8: Het was voor het eerst dat het mainstream was. Hè, dat we met z'n allen over klimaatverandering gingen nadenken. En een jaar later ging alles in de politiek, nationaal, internationaal, ging een andere kant op.
9: Ja.
8: En toen maakte ik me een enorm zorgen. En een van de dingen die mij hoop heeft gegeven is dat idee van dat burgerberaad. Wat David van Rijbroek ook zo mooi in zijn boekje onderbouwt.
9: Nou, ik denk wat belangrijk is, dat een burgerberaad is niet de oplossing voor alles. Hè.
8: Nee.
9: En daarom zei ik van wat wij geleerd hebben en gezien hebben en ook hebben opgeschreven, is dat de klimaataanbevelingen zijn ongelooflijk belangrijk. Een burgerberaad om dat een keer zo te organiseren en dat je laat zien dat het succesvol is, en we hebben nog een staartje te gaan, hè, over een maand, is ongelooflijk belangrijk voor de democratie. Maar het allerbelangrijkste is dat je kan laten zien en mensen weer hoop en vertrouwen geeft dat het ook anders kan. Dus dat je echt met elkaar in gesprek kan zijn. En dat dat niet altijd een rechte lijn is van ik begin hier en ik kom daaruit. Ik vond dat een van de meest moeilijke dingen, eerlijk gezegd, om het hele proces op handen te zitten. Dat precies de deelnemers waren aan zet. En iemand vroeg mij in het eerste weekend van ja, maar als er nou niks uitkomt. Ja, dan komt er niks uit. Nou, dat is best ingewikkeld als je daar de voorzitter van bent. Maar zo heeft het wel gewerkt. Dus trust process, maar ook trust people. Dus vertrouw mensen dat jullie hier dan met elkaar uit zien te komen.
8: Ja, ja. Een van de dingen die voor mij heel erg spreekt voor burgerberaad is dat deze mensen hebben geen verdienmodel.
11: Heb jij een verdienmodel voor je werken?
8: Nou ja, je krijgt misschien een leuke vergoeding. Een
10: kostenvergoeding inderdaad. Ja. En de ervaring die je meeneemt. Hè. En uiteindelijk, er waren mensen vanuit het hele land. En het waren lange weekenden. Dus degenen die van ver kwamen, die konden ook bijvoorbeeld in een hotel overnachten. Als dat nodig was. Wat natuurlijk ook gewoon weer helpt aan die relaties bouwen. Omdat als je na afloop gewoon ook nog met 60 of 80 mensen in een hotel zit, waarbij je elkaar samen ook nog spreekt, dat je nog even een drankje doet of een hapje eten en dat je daar ook het gesprek verder voert, zeg maar. Dan ga je elkaar gewoon wat beter begrijpen. Hè. Als je natuurlijk altijd maar, als je ook tijdens de werksessies, ja, dan ben je ook toch echt wel op de inhoud bezig. Maar wat Nienke net zegt, op het moment dat je elkaar leert zien en leert begrijpen, ja, dat verandert een gesprek. En dan ga je snappen van, oh, maar jij zit dus hier om te proberen iets te veranderen, want jij maakt je bezorgd om, nou, dat kan zijn om klimaatverandering. Dat kan zijn, ik ben bezorgd, want ik ben zelf boer en ik weet wat voor gevolgen dit kan hebben voor mijn bedrijf. Weet je, op het moment dat je dat hoort uitspreken door jouw buurvrouw, buurman met wie je aan tafel zit en met wie je gezellig aan het lachen bent, denk je, oh, oké. Oh, maar zo had ik het misschien nog niet bekeken. Dus
8: kan je een heel concreet voorbeeld geven van iets van, oh ja, dat heeft je geraakt?
10: Nou ja, wat ik net zeg, hè, iemand die zegt, die was ook boer, kleine boer. Echt een klein bedrijfje, al een aantal generaties ook. En we waren bezig met een aanbeveling op het gebied van landbouw. En zij kon heel duidelijk aangeven, oké, maar als we dit nu doen, dan heeft het dit voor gevolg voor mijn bedrijf. Mm. En dat is niet alleen voor mij, maar zo zijn er nog heel veel kleine ondernemers die daar gevolg van hebben. Dus nou, dat hebben we verder uit laten zoeken. Van nou, hoeveel procent van dit soort ondernemers heeft hier dan last van? En wordt daar eigenlijk onevenredig hard door geraakt. Of moet daar onevenredig veel administratie voor bijhouden, enzovoort, enzovoort. Dus hebben we in dat advies ook op laten nemen. Oké, dan zorgen we dat er een vrijstelling komt voor kleine ondernemers, kleine boeren, tot een x-aantal koeien, tot een x-aantal hectare grond. En dan gaat het echt over de grotere belasters, waar je dan wel echt actief mee aan de slag gaat. Dus dan worden die ervaringen van zo iemand direct meegenomen in hoe je advies opstelt. En dat was anders misschien niet gebeurd. Maar dan denk je, prima, al die boeren moeten gewoon minder uitstoten, punt. En je zet er een getal neer. Dus ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En dat is natuurlijk ook vaak wat de discussie in de samenleving is. Hè. Beleidsmakers zitten daar in die ivoren torens in Den Haag. En die zetten maar een paar cijfers op papieren en die weten niet wat er leeft. Ja, op het moment dat je met deze mensen in gesprek gaat, dan hoor je wel wat er leeft. En dan weet je wel wat voor effect één pennenstreek of één getal direct heeft voor een ondernemer die bij jou aan tafel zit. Dus dat, ook dat is alleen maar aan te raden.
9: Ja en misschien aanvullend, hè, wat ik zei. Dus de deelnemers waren zoveel mogelijk zelf ook echt in de lead om hun eigen proces te organiseren. En er was op een gegeven moment een team Rode Draden. En het team Rode Draden was eigenlijk bezig om door al die verschillende aanbevelingen te kijken van, wat is hier letterlijk de rode draad in? En dan zie je dat daar een aantal waarden uitkomen die eigenlijk voor iedereen golden. Vervolgens hebben we dat in een groot onderzoek nog een keer getest. Een raadpleging naar heel Nederland. Waar 35.000 mensen aan hebben meegedaan. En dan gaat het over, wat vind jij nou eerlijk? Wat vind je rechtvaardig?
8: Is dat dan in de vorm van een enquête of zo?
9: Ja, een enquête.
8: Okay.
9: En daarin kon je aangeven van, wat vind ik rechtvaardig? Wat vind ik eerlijk als het gaat over klimaat? En spontaan hebben daar dus 35.000 mensen aan meegedaan. Wat een van de grootste onderzoeken is op dit gebied in Nederland. En ik vond het mooi om te zien dat die rode draden zijn onder andere wat iedereen belangrijk vond. Hè, de vervuiler betaalt en de duurzame keuze moet lonen.
8: Inderdaad.
9: De tweede was van iedereen wil wel keuzevrijheid. Maar hoe kan je zorgen dat je niet gaat dwingen, maar wel gaat sturen? En de derde, en die raakte eigenlijk ook omdat er een aantal mensen zaten die op een bijstandsuitkering zaten of echt een hele kleine portemonnee hadden. En gewoon daar konden vertellen van ik kan geen duurzame keuze maken, want het is niet bereikbaar, het is niet beschikbaar, het is veel te duur. En ik word eigenlijk gedwongen om een andere keuze te maken, want ik heb een kleine portemonnee. En eigenlijk die waarden kwamen dwars door het hele burgerberaad terug. En wat echt mooi was, dat op het laatst is daar nog een keer teruggekeken. Maar als je kijkt nu naar al deze aanbevelingen, op welke manier kunnen die waarden die we met elkaar hebben, die aanbevelingen nog verder versterken? En dit geldt natuurlijk niet alleen als het gaat over klimaat, maar als je zegt, dit is wat wij als Nederland belangrijk, eerlijk en rechtvaardig vinden. En dan is dat dan een fantastisch mooie sturing eigenlijk om te komen tot besluiten. En dat is eigenlijk wat je Nederland gunt op dit moment. Dat we ophouden met praten, maar eens dingen gaan doen.
8: Ja, mensen die mopperen vaak als bijvoorbeeld allerlei organisaties, milieuorganisaties, het hebben over rechtvaardigheid. Maar klimaat is gewoon een en al een rechtvaardigheidsvraagstuk. Ja, en hoe kom je daar achter? Niet door in het wetboek te kijken, maar gewoon met mensen te praten.
9: Wat ik daar mooi vond, je kan een onderzoek doen en vragen, wat vind jij rechtvaardig? En dan komt daar een verhaal uit. Wat hier gebeurde is eigenlijk dat doordat iedereen bezig was om te kijken van maar wat zou een oplossing kunnen zijn en waarom niet. En daaruit kwamen als gevolg deze waarden. Dus in plaats van dat je gaat nadenken, wat vind ik eigenlijk eerlijk. Nee, dat kwam eigenlijk uit het hele proces. En ik denk dat dat soort dingen veel belangrijker zijn om ook daarmee te gaan werken. En dan komen de oplossingen uit die op alle niveaus komen. Dus er zijn een aantal aanbevelingen die hier zitten die echt op het huishoudenniveau zitten. Wat kan jij doen als mens? Er zijn een aantal oplossingen die echt heel duidelijk door de politiek gefaciliteerd moeten gaan worden. Of gewoon een besluit worden genomen. En er zijn een aantal dingen die gewoon door stakeholders, door bedrijven, door instellingen kunnen worden opgepakt. En dat was ook een van de waarden die er heel duidelijk uitkwam. Het gaat alleen maar werken als iedereen een stap zet. Zowel jij als individu, zowel de overheid, de politiek, zowel bedrijven en instellingen. Dus als je het zowel persoonlijk doet als systemisch. Want als je het niet systemisch aanpakt, komt er geen duurzame oplossing.
8: Nee.
9: Maar als je het niet ook zelf voelt, dan kan je naar blijven wijzen naar het systeem, maar dan verandert er ook niks. En ik vind dat fantastisch dat dat eigenlijk zonder dat je dat van tevoren bedenkt, maar uit het proces van 7 weekenden komt. Nou, daar kunnen veel wetenschappers, veel consultants een puntje aan zuigen. Dit is gewoon wat eigenlijk de stem van Nederland is.
8: Ja.
12: Ja, ik denk inderdaad dat de nationale politiek die kan hier een puntje aan zuigen. Dat, ik vind het echt goede, over het algemeen hele goede aanbevelingen. Ja, wie ben ik? Ik ben gewoon één iemand. Maar ja, ik heb er ook wel lang over nagedacht. Ik denk van ja, het klopt gewoon allemaal. Ik zie helaas maar 1 keer dat jullie fossiele subsidies willen afschaffen. Dat had ik natuurlijk wel 100 keer erin willen lezen. Maar de vervuiler betaalt, ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. True pricing, dat zorgt dat die echte prijs...
10: Maar uiteindelijk is het ook, als je kijkt dan, hè, naar fossiele subsidies bijvoorbeeld, dat is voor mensen vaak ook heel abstract. Hè? En deze aanbevelingen zijn wat dat betreft redelijk concreet. En ze zijn voor iedereen te snappen als je het hebt over fossiele subsidies. Ja, wat ik zeg, voor wat voor veel mensen echt boven de pet gaat. Dat brengt weer een heel ander gesprek op gang. Hè. Je hebt straks aan de tafel mensen van een andere groepering zitten. Op het moment dat je gaat beginnen in een groep van 175 Nederlanders over de fossiele subsidies, ja, dan kan je er donder op zeggen dat je binnen 3 minuten een discussie aan het voeren bent of je op de snelweg moet gaan zitten, ja of nee. Weet je, en dat zorgt ervoor dat die dynamiek heel erg verandert. Dus uiteindelijk, nogmaals, dit zijn de aanbevelingen waar iedereen zich in kan vinden en die heel concreet zijn voor mensen, heel concreet zijn voor de politiek, zonder dat je het heel abstract maakt, zeg maar. En dat maakt het nog extra waardevol in mijn bescheiden mening.
9: En het feit dat we het eerste weekend was echt om elkaar te leren kennen. Het tweede weekend op veldbezoeken dus, om gewoon in praktijk te zien wat er gebeurde. Het derde weekend 88 deskundigen die langs zijn geweest. Dus wetenschappers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen. En vooral ook de ervaring van de deelnemers zelf. Want iedereen nam natuurlijk ook gewoon zijn eigen ervaring mee in zijn eigen belevingswereld. En dan zie je toch dat je net hele concrete aanbevelingen krijgt die dan ook nog een keer worden doorgerekend door een onafhankelijk bureau. Dus in feite was het voor het kabinet op een presenteerblaadje. En nou ja, we hadden in die zin een mooi moment dat er een nieuw kabinet gevormd ging worden. Dus dat kon in 1 keer zo mee naar de kabinetsformatie. Nou, ze hebben in mei heeft het nieuwe kabinet gezegd wat ze ermee gaan doen. Ze nemen minimaal de helft over. Een kwart niet, maar een kwart is nog gesprekken over. En dat formuleer ik maar even als, dit is een goed begin. Maar wij gaan natuurlijk echt vanuit dat er nog echt wel wat stappen gemaakt worden. En daarvoor is het Tweede Kamerdebat, wat eind september, begin oktober zal plaatsvinden, ongelooflijk belangrijk. Dus deze week aangevraagd dat het een plenair debat wordt. Nou, dat wordt fantastisch, want het hele burgerberaad zal daar zitten, gewoon
8: cool,
9: op de publieke tribune, om te zien of er niet alleen wat wordt gedaan met de aanbeveling, maar ook of de oproep om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan, of dat resoneert bij de politieke partijen. En daarna is er nog een slotbijeenkomst. Maar wij hopen echt dat dit, nou ja, zeg maar nog een grote stap voorwaarts kan maken. En daarmee kan je ook laten zien dat het werkt. Dat op het moment dat je mensen zelf mee laat denken vanuit de relatie die ze opbouwen en met al die verschillende meningen, We hebben zoveel complexe problemen in Nederland. Die kan je niet oplossen met een eenduidig perspectief. Je moet op zoek gaan naar al die verschillende perspectieven. Die omarmen, die samen aan tafel laten zitten met respect voor elkaar. En dan kan je komen tot oplossingen van problemen waar de politiek vast zit. Of die zo complex zijn dat het zoveel verschillende kanten heeft. Dus daarom denk ik van ja, een burgerberaad of deze manier van werken is echt iets wat we als land nodig hebben. Want we zitten al te lang vast in oude stramine. Dus ja. Het is niet alleen een systeemverandering op een andere manier met problemen omgaan, maar eigenlijk een systeemverandering waar we als maatschappij op een andere manier met elkaar omgaan.
12: Ja. Ja, voor mij is de grootste zorg die weggenomen wordt met het burgerberaad is dat het de logica van het verdienmodel eruit wordt gehaald.
9: Ja.
12: Dat, je hebt het geluk dat je ingelood bent.
10: Ja.
12: Je hoeft niet gekozen te worden, je hoeft niet herkozen te worden. Dus je hoeft er niet iets te beloven aan iemand voordat je daarin gaat. Nee, je hebt gewoon een half jaar je best te doen als burger. En that's it. En daarna moet jij verder leven in de maatschappij die je hebt helpen vormen.
10: Ik denk dat dat het moeilijkste is, maar wel het ideaalbeeld wat je eigenlijk voor je ziet, of wat ik voor me ziet, is dat je met al die mensen, niet alleen die 150, maar eigenlijk met de hele samenleving,

0: inzichtelijk hebben waarom en wie zijn er allemaal geweest. Hè? Dus op het moment dat je, en dat is natuurlijk de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest, hè, als er iets moet gebeuren, toen Mark Rutte premier was, dan belt de CEO van Unilever, belt Mark even en we gaan even babbelen. Hè, of de CEO van Shell belt even. Maar op het moment dat de CEO van Natuurmonumenten belt, ja, dan neemt de premier niet op.
1: Ja, weet je?
0: En op het moment dat die ingangen ongelijk verdeeld zijn, ja, dan is dus ook het beleid niet in balans. En daar hebben we hier ook voor gepleit. Weet je, dat moet ook veranderen. Dus alle belangen moeten meewegen. En uiteindelijk moet er ook een evenredige afweging van die belangen plaatsvinden. En niet alleen altijd maar kijken, ja, wat is het beste verdienmodel. En dat, ja, dat tackle je hopelijk door inderdaad gewoon wat beter met die burger in gesprek te gaan.
2: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Want uiteindelijk de vraag ging over van hoe kunnen we spullen gebruiken, reizen en eten op een manier die beter is voor het klimaat. Maar de vraag lag open bij de deelnemers van zijn er nog andere onderwerpen waar jullie het ook over willen hebben. Er is dus een vierde kwadrant, zeg maar, van de aanbevelingen. En die gaan hierover. Van op welke manier willen we het democratisch proces in Nederland vormgeven? Het is echt een verrijking van de democratie. Hè? Dus we hebben gewoon onze representatieve democratie ook nodig, die zowel in Den Haag zit als in de lokale politiek. Dit is echt een verrijking. En een van de andere dingen die eruit komt is van ja, hoe krijgen jongeren meer stem? Dus we hebben ook een kinderklimaattop georganiseerd samen met de deelnemers. Want je mocht meedoen vanaf 16. Nou, de jongste deelnemer was 17. Er waren een aantal die dus nog gewoon op school zaten en dan ook in hun weekenden bij burgerberaad waren. Maar de kinderklimaattop ging eigenlijk op van de kinderen. Wat vinden zij nou eerlijk en rechtvaardig? Dus het waren jongeren van de middelbare school en kinderen van de basisschool die hun resultaten hebben gepresenteerd op het podium aan het burgerberaad. Omdat hun toekomst eigenlijk natuurlijk veel langer is dan onze toekomst. En ook die stem gehoord moest worden en gewild. Iedereen wou hem ook graag horen van de toekomstige generaties.
3: Ja, mooi. Eigenlijk gek inderdaad dat je tot je 18e moet wachten voordat je mag stemmen.
0: Dat is weer een andere discussie. Ja. Wel een hele leuke, maar...
3: Dat nodigt dan ook niet uit om eigenlijk in die vormende jaren om je er heel erg in te verdiepen. Als je denkt van joh, dat is toch niet zo belangrijk voorlopig. En dat zijn net de momenten dat je met heel veel jonge geesten, vriendjes in gesprek kunt gaan.
0: Er ligt ook en volgens mij is dat ook nog een van de aanbevelingen die erin staat. Er ligt ook een belangrijke taak in voor het onderwijs.
2: Ja.
0: En democratie is een werkwoord, zeggen ze wel eens. Ja, dat moet je leren. Je moet leren als jongeren, maar ook als volwassenen, hoe je als onderdeel van een democratie bij kan dragen. Daar valt ook nog een wereld te winnen. Want ja, daar is natuurlijk de afgelopen 10, 20, 30 jaar ook niks aan gedaan. Kinderen worden natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk weggehouden bij de democratische instituten. Behalve op een schoolreisje naar de Tweede Kamer na, bij wijze van spreken. Hoe het werkt in een democratie, wat dan de gemeentepolitiek doet, wat de landelijke politiek doet of de provinciale, daar hebben ze vaak nog niet eens van gehoord. Op het moment dat je dat weet, als jongere, dat je dat op school meekrijgt en dat je daarin verdiept, ja, dan zie je ook dat die democratische participatie van die jongeren ook omhoog zal gaan. Dus daar valt inderdaad ook gewoon nog een wereld te winnen.
2: Ja. Nou ja, wat wel mooi is, het gaat ook echt over burgerschapsonderwijs. En dat staat natuurlijk gewoon in het curriculum. Maar wat je veel ziet op scholen ook, is dat het of een heel vrij theoretisch verhaal is. En democratie is natuurlijk veel meer dan één keer in de 4 jaar stemmen. Dus hoe kan je het democratisch proces ook laten ervaren als een andere manier van met elkaar in gesprek zijn. En je ziet veel scholen die debatwedstrijden hebben. Maar een debat gaat natuurlijk om van wie heeft de beste argumenten en gaat winnen van de ander. En eigenlijk niet eens de beste argumenten, maar wie overtuigt de ander het snelste en het beste. Terwijl wat wij hebben gezien in burgerberaad is gewoon een hele andere manier met elkaar in gesprek zijn. Dus daar is een van de aanbevelingen voor. Van ja, hoe kan je zorgen in het onderwijs dat deze manier van met elkaar in gesprek zijn, deze democratische waarden, zeg maar, een vast onderdeel zijn van een curriculum. En dat ook scholen veel meer gaan doen aan klimaatonderwijs en zorgen dat er kennis is over klimaat. Door eens per jaar een groot project te doen of iets dergelijks.
3: Jullie hebben veel gebruik gemaakt van, denk ik, van deep democracy, of niet?
2: Ja, dat is een van de methodes.
3: Ja. Daar is heel veel aandacht eigenlijk ook voor het stem van de stem van de minderheid. De wijsheid van de minderheid.
2: Nou, wat daarin heel belangrijk is, en dat is eigenlijk wat Casper net zei, het is niet 50%.

0: plus 1 is niet van oké, dus dat gaan we dan doen. Dus je gaat vanuit de meerderheid op zoek van wat is de wijsheid die de minderheid daaraan kan toevoegen. Mm-hmm. En wat hebben zij nodig om mee te kunnen gaan. En dan heb je echt de collectieve wijsheid. En die collectieve wijsheid is iets wat we eigenlijk veel te weinig gebruiken in Nederland. En die is vrij breed te gebruiken. Dus niet alleen voor dit soort processen. Maar er zijn veel gedachtes en manieren gebruikt in burgerberaad. Degene die ik zelf ook heel leuk vind, is chaotisch werken. Dat doe ik thuis nu ook. Dus je werkt steeds tussen chaos en orde. Dus je houdt de ruimte om dingen te gaan doen die flexibel zijn en die je op dat moment wil ook een beetje ruimte wil hebben. En daarnaast probeer je af en toe weer even de structuur te vinden. Nou, ik kan dat voor alles gebruiken nu tegenwoordig. Op het moment dat dingen even anders lopen dan ik vooraf bedacht had. Maar dan zie je dat je zo'n proces kan je niet van tevoren helemaal in een blauwdruk zetten. Dus er is een goed rapport nu gemaakt door het projectteam Democratie in Praktijk. Hoe organiseer je een Nationaal Burgerberaad? Zo'n beeld. 250 pagina's waar alles is in beschreven van het lotingsproces. Van hoe al die weekenden georganiseerd zijn, wat er is uitgekomen, alle principes die gebruikt zijn. En de conclusie daarvan is, dit is geen blauwdruk. Uh-huh. Dus je kan ieder proces, iedere groep, iedere manier van werken heeft zijn eigen dynamiek. Maar het komt wel altijd weer neer van op welke manier voer je het echte gesprek met elkaar. En daar is deep democracy dan een van de manieren van om dat te doen.
1: Ja. Op een gegeven moment is er wel weer door een gespecialiseerd bureau alles nog eens een keer nagerekend, nagecheckt. CE Delft, denk ik. Kan dat niet dan aangewezen worden als van ja, maar dat zijn alsnog groene hypocrieten, weet ik wat?
0: CE Delft is een onafhankelijk bureau. Die ook gewoon een eigen reputatie waard en maken dat ze onafhankelijk zijn. Dus die hebben gewoon een objectief onderzoek gedaan van wat levert dit op aan CO2-reductie. Een inschatting gemaakt van waar past dit ook in het huidige beleid en waar is het nieuw beleid. En wat betekent het sociaal-economisch? En daarna, en dat is op dit moment als voeding voor de Tweede Kamer, heeft TNO ook nog een keer een eigen onderzoek gedaan. Om de Tweede Kamer ook objectief te kunnen informeren. En daar komen eigenlijk dezelfde resultaten uit. En wat belangrijk is, dit geeft richting.
1: Toch een second opinion ook nog, soort van gehad?
0: Nou ja, het is niet eens een second opinion. Het is een feit van hoe zorg je dat je iedereen zichzelf ook weer op zijn eigen onafhankelijke manier kan blijven informeren. Zodat iedereen zijn eigen rol en zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. En TNO heeft ook weer naar andere dingen gekeken. En ook veel meer gekeken nog van waar is er bestaand beleid of waar is Europees beleid. Waar zou dit op kunnen aansluiten. Dus heeft daar ook een breed verhaal voor neergelegd. En ja, weet je, een burgerberaad is iets waar het niet zozeer is van wat komen er nu allemaal nieuwe ideeën uit? Of is het allemaal iets wat nog nooit iemand bedacht heeft? Daar is een burgerberaad niet voor. Maar een burgerberaad is echt richtinggevend over waar het naartoe zou moeten en kunnen gaan in Nederland. Het is echt de stem van de burger in de meest brede zin. En het helpt de politiek om waar ze vast zit, om daar knopen over door te hakken. Omdat je weet dat je op een enorm draagvlak van Nederland kan rekenen. En dat zie je terug in het hele rapport eigenlijk.
1: Ja. Nou had je het over iets van 80 experts,
0: deskundigen
1: die dan ingevlogen werden. Hebben jullie daar nog invloed op gehad? Welke experts?
2: Ja. Okay. We hebben als deelnemers allemaal suggesties mogen doen voor de deskundigen die wij uit wilden nodigen. En daar is ook weer met een groepje van de deelnemers is daar een selectie in gemaakt. En daar zijn uiteindelijk 80 experts uitgekomen. En dat was volgens mij de beginlijst waar ook 350, 360 suggesties. En dat varieerde inderdaad van de meeste getrouwe klimaatscepticus tot en met de positivo's, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat was echt vanuit alle hoeken zijn er namen aangedragen. We hebben onder andere de meneer van Clintel, Marcel Krok heet hij volgens mij.
1: Ja, berucht.
2: Ja, die ook hoog op het lijstje stond de mensen die wat sceptischer stonden tegenover het hele klimaatverhaal. Die is in gesprek gegaan met de directeur directeur van het KNMI. Wat een bijzonder interessant gesprek opleverde. Bijzonder druk bezocht ook dat gesprek. Dat was in een kleine wagon en er kon maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Ik had geluk dat ik erbij zat. Maar goed, ja, dat is natuurlijk super.
1: Is het ook opgenomen?
0: Maar er is van alle deskundigen zijn er korte filmpjes opgenomen die allemaal op de website staan. Want een van onze belangrijkste opdrachten was ook van hoe zorg je dat het proces zo transparant en open mogelijk is voor iedereen te volgen in Nederland. En tegelijkertijd dat de deelnemers de rust en de ruimte hebben om met elkaar in gesprek te gaan zonder dat er de hele tijd een camera op staat. Dus de gesprekken op die dag zelf zijn niet opgenomen, maar daarna heeft iedere deskundige een eigen filmpje opgenomen van een aantal minuten met de kern van het verhaal waar, wat ze verteld hebben. En die zijn allemaal beschikbaar op de website.
1: Wat goed, ontzettend transparant. En zijn er ook deskundigen geweest die echt gemopperd hebben dat ze vonden dat ze niet gehoord werden of zo?
2: Meneer Krok, die...
1: ik wist eigenlijk het antwoord al.
2: Precies weet ik er niet meer van, maar blijkbaar was er iets wat hij gezegd had wat niet helemaal klopte, zeg maar. En daar is later wat van gezegd of een correctie op gekomen en dat was dan ook weer niet goed. En het was, meneer Krok eigen, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk stond iedereen vrij om informatie op te doen uit welke bron hij of zij dat wilde. Maar uiteindelijk kwam het er gewoon op neer. En dat is natuurlijk wel mooi om ook te zien. Dat toch die overgrote meerderheid van het burgerberaad en dus Nederland wel die verandering wil. En nogmaals, op het moment dat je op zoek gaat naar een gedeelde eigenschap of naar een gedeeld doel, dan kan je met z'n allen oplossingen werken. En dat laat dit rapport gewoon heel erg mooi zien. En dat is ook de boodschap die we dan naar de samenleving willen uitdragen. Van kijk nou eens naar wat we wel gezamenlijk hebben, in plaats van dat we altijd maar in die schuttersputjes blijven zitten. En dat is dus ook het verschil, wat Nienke net zei, wat in de Tweede Kamer vaak gebeurt. In de Tweede Kamer wordt er gedebatteerd. Nou ja, dat is inderdaad tegenwoordig niet meer dan argumenten heen en weer slingeren. Daar zit geen enkel doel achter. Dat is alleen maar soundbites knippen en snel op de social media zetten. Maar een echt gesprek voeren met het luisteren naar argumenten. En op het moment dat daarvan afgeweken wordt, dat er een gespreksbegeleider bij zit die zegt van, maar volgens mij hadden we het over dit onderwerp, dus laten we het daar een beetje bij houden. Hè, want dan kunnen we dat. Volgens mij hoor ik je nu dit zeggen. Bedoel je dan dit? Weet je, en dan kom je tot de inhoud en dan kom je tot de kern. En dan kan je dus heel snel aan oplossingen gaan werken. Als je natuurlijk alleen maar bij een interruptiemicrofoon staat om wat dingen te roepen en vervolgens snel weer terug te lopen, ja, dat heeft geen zin, zeg maar. En daarom maakt dit gewoon zo waardevol dat advies zo breed gedragen is.
0: Ja, en misschien dat het mooie is dat wat we daarnaast gedaan hebben is, er is een onafhankelijke documentaire gemaakt door Alexander Oei. Hij is een van de regisseurs die ook voor het Tegenlicht werkt. En die heeft 6 mensen gevolgd en daar het verhaal van, hun verhaal gefilmd en teruggebracht. Dus daar zie je het hele proces van een burgerberaad. En deze 6 mensen vertegenwoordigen echt de afspiegeling. Dus daar zijn een paar jonge mensen, meer senioren mensen, degene die echt geloven in klimaatverandering en degene die zegt, ja, ik heb er echt een hele andere mening over. En die 6 verhalen staan eigenlijk symbool voor de 175 verhalen die in het burgerberaad waren. Die documentaire komt uit in de press release of in de pers release. Een prachtige presentatie voor de pers op 29 september. En ook met de bedoeling dat de Tweede Kamerleden die documentaire kunnen zien voordat ze met elkaar in debat gaan, om nog een keer een soort extra stimulans en inspiratie te krijgen op welke andere manier het ook zou kunnen. En niet alleen achter de camera, want dat is natuurlijk vaak voor, ja, maar in commissievergaderingen of als we elkaar apart tegenkomen, praten op een hele andere manier met elkaar, zeggen veel politici. Maar om dat ook een keer voor de camera te laten zien en daarmee ook te laten zien aan heel Nederland dat het ook anders kan.
1: Ja, nou noem je iets. Dan gaat het rapport straks naar de Tweede Kamer en dan moeten we echt iets mee gaan doen. Maar ik zie toch niet zo snel sommige nogal klimaatskeptische partijen echt andere maatregelen nemen. Wat is jouw verwachting? Weet je wat ik eigenlijk had gehoopt? Ik ga een andere vraag stellen. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit rapport niet vlak na de verkiezing, maar vlak voor de verkiezing was uitgekomen. Zodat iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat, daar houvast aan had van, jongens, dit is wat Nederland wil.
0: Ja.
1: Hoe is die keuze gemaakt om het eigenlijk uit te stellen?
0: De deelnemers hebben de keuze gemaakt omdat het kabinet viel. En toen was echt de vraag van gaan we nu dit rapport overhandigen aan partijen die er niks meer mee gaan doen?
1: Had er wat mee gedaan.
0: Zeker.
1: Je had het aan mij mogen overhandigen. Waarom nu pas?
0: Okay. Nee, dat was nog inderdaad een optie geweest die we op dat moment niet in overweging hebben.
1: Je kende hem nog niet.
0: Dat is het. We hadden dit gesprek veel eerder moeten voeren. Ja. Maar toen was het gesprek met de deelnemers van geven het aan een Tweede Kamer waarvan we weten dat die over een paar maanden hier niet meer zit, of gaat het naar een Tweede Kamer die ook de verplichting heeft om daar binnen een half jaar op te gaan reageren en het te gaan bespreken, want er is motiveringsplicht voor het kabinet. Dus het oude kabinet heeft het nog gekregen, maar het nieuwe kabinet heeft toen direct de handschoen opgepakt om binnen een half jaar met een reactie te komen. En de nieuwe Tweede Kamer heeft dus ook de handschoen opgepakt om met besprekingsplichten te gaan bespreken nu in de komende weken. En eerlijk gezegd denk ik dat het belangrijkste is dat mensen er wat mee gaan doen. En niet per se dat het in verkiezingsprogramma zit. Dat was niet iets waar we het lang over hebben gehad, maar het is gewoon een advies wat vraagt om uitvoering.
1: Ja.
0: En niet als onderwerp van debat, maar als onderwerp van een actieplan.
2: Ja. Uiteindelijk loop je dan ook weer het risico op het moment dat je het voor de verkiezingen doet en er zijn bepaalde partijen die er wat mee willen, dat het weer enorm gepolitiseerd wordt. Hè? En op het moment dat dan de aanbeveling is, maar dat is weer zo'n linkse hobbyclub die daar wat mee wil. Hè? En wij als andere. Dus dat wil je ook een beetje voorkomen. En nu is het gewoon echt nog steeds ons advies van die dwarsdoorsnede van Nederland. Zonder dat het politiek gemaakt is.
0: Ja, en dat vond ik wel echt heel gaaf. Hè? Op 29 mei hebben de deelnemers de reactie ontvangen van het kabinet. Ze kwamen er echt ook met twee ministers en een staatssecretaris. En de premier kwam nog als bonus bij de borrel. En toen stond op het podium Jim met de opmerking over van politiek, wat wij kunnen, moeten jullie toch ook kunnen. Hij zei van, ik ben 25 student en ik stem D66. En naast hem stond Francine, die zei, ik ben gepensioneerd onderwijzeres Nederlands. Ik stem voor democratie. En we hebben samen aan dit adviesrapport gewerkt en we staan hier samen achter. En ik denk dat dat een boodschap is aan de politiek. Ook dat hebben we op film, dus dat kan je ook laten zien. Om te laten zien van hoe zorg je dat dit boven de partijen komt, omdat het ons allemaal raakt. En de tweede boodschap is, de achterban van al die verschillende partijen zat ook in dit burgerberaad. Dus als jij, of je nou links, rechts of in het midden zit, zegt, ik luister naar de stem van Nederland, ik luister naar de stem van mijn kiezers, dan moeten ze er allemaal naar luisteren en wat mee gaan doen.
1: Ja, dat is een ijzersterk argument wat je dan misschien bij de volgende verkiezingen heel goed kunt gebruiken. Ik ben gewoon echt heel blij dat jullie hier aan tafel zitten en dat jullie dit komen ondersteunen.
2: En, wij ook.
1: Ja.
2: Ik spreek even voor ons.
1: Ja. Ja, ik ben het natuurlijk niet overal mee eens. Hè? Dat snap je natuurlijk. Maar goed, ik ben ook maar één iemand, dus dat maakt helemaal niet uit.
2: Ja, maar ook dat is natuurlijk, dat is wat het is. Hè?
1: Ja.
2: Mensen die inderdaad misschien wat verder hadden willen gaan, en de mensen die hadden wat minder veel willen gaan. Maar goed, dit is de consensus, om het zo maar te zeggen. En dat is niet perfect, maar het is wel een goede start.
1: Nou heeft de partner van David van Rijbroek,
0: Eva Rovers.
1: Eva Rovers, inderdaad. Die wil alweer een stapje verder. Die wil richting een burgerparlement.
0: Ja.
1: Wat is jullie gedachte daarover?
0: In alle eerlijkheid denk ik van, laten we eerst zorgen dat we nog een keer zo'n goed burgerberaad nationaal organiseren. En waar mij vooral om gaat is van, hoe zorg je dat de boodschap, hoe je met elkaar zo in gesprek kan gaan, doorcijpelt zowel in nationale als in provinciale als in de lokale politiek. En op al die andere verschillende plekken. Daarmee gaan we echt veel bereiken. Dus Ik denk uiteindelijk zou misschien een burgerparlement een heel goed idee zijn. Of ieder twee jaar een nationaal burgerberaad of verschillende onderwerpen. Ik zoek het niet zozeer in de vorm. Als wel het zaadje wat hiermee geplant is om op een andere manier Nederland verder te helpen. En te zorgen dat we niet verder uit elkaar gaan, maar steeds dichter bij elkaar komen. Dat is voor mij het grootste goed. Dus, en dat is ook het gesprek wat ik het liefst zou willen. Dat dat in de politiek en in het bedrijfsleven gevoerd wordt en bij instituties. Want dat heeft een veel grotere rijkwijde dan een nieuw instituut in het leven roepen. Dus ik vind het fantastisch als het zou gebeuren. Maar mijn belangrijkste doel zou zijn van hoe zorgen dat het gedachtegoed en de ervaringen van 175 mensen die jullie ongetwijfeld hebben gedeeld aan de keukentafel met familie, vrienden enzovoort, dus waar de impact steeds groter wordt, is dat het gemeengoed wordt van Nederland.
1: Je had het al over nog een keer een heel goed nationaal burgerberaad. Ja. Heb je al een onderwerp in gedachten? Of weet je dat er over een onderwerp wordt nagedacht?
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is het mooie van het succes van dit burgerberaad. Het regent aan mogelijke onderwerpen op dit moment. Een van de dingen die wij wel echt hebben geleerd is van, als je de vraagstelling hebt van hoe zorg je dat je die met stakeholders, dus met belanghebbenden vooraf, echt goed nog een keer bespreekt. Zodat belanghebbenden eigenlijk veel meer ook gedurende het proces al mee op zoek gaan naar de oplossing en de oplossing ook willen overnemen. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om van is nou het onderwerp bijvoorbeeld weerbaarheid van Nederland het beste onderwerp. Maar op welke manier zouden we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er een onderwerp is waar een groot deel van Nederland zegt, ja, maar dit is waar we ons ook zorgen over maken en dit is ook waar de politiek vastzit. En dat kunnen verschillende onderwerpen zijn. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is van hoe zorgen dat we niet zeggen, burgerberaad zoekt een onderwerp, maar we kijken naar onderwerpen die ons bezighouden en waar we op vastlopen en wat is dan de beste manier om daar als land uit te komen. Ja. En dan zitten hier een aantal haakjes in om te kijken hoe je dat zou kunnen vormgeven.
1: Ja, nou, er schieten mij zomaar een paar onderwerpen te binnen.
0: Ja.
1: Misschien het publiek. Heeft wel een idee voor een goed onderwerp voor een volgend burgerberaad? Publiek. Sorry? Migratie. Migratie als onderwerp voor burgerberaad?
3: Opheffen van Nederland.
1: Oké, okay, nog meer suggesties? Nee?
0: Nee, weet je, migratie komt vaak terug. In alle eerlijkheid denk ik dat iets is wat je ook heel goed juist zou moeten beginnen lokaal. En niet lokaal waar de problemen zijn, maar gewoon lokaal door heel Nederland. Want het gaat echt over van hoe wil je met elkaar samenleven welke gemeenschap dan ook. Europa vind ik een heel interessant onderwerp, maar niet zozeer van hoe heffen we Nederland op. Zou kunnen, maar daar ga ik helemaal niet over. Ik zou het heel interessant vinden of wat er gebeurt met de Europese burgerberaad. Van op welke manier zou je met al die verschillende achtergronden kunnen kijken van ja, wat hebben we gemeenschappelijk? Hè? Dus op wat kunnen we leren van elkaars verschillen en hoe kunnen we bouwen op elkaars overeenkomsten? Ik zou dat echt een fantastisch mooie stap vinden.
1: En dan een Verenigde Naties. Een echte Verenigde Naties in de vorm van een burgerberaad.
0: Ik zoek een andere naam daarvoor eigenlijk.
1: Ja. 2.0? Oh, nee, creatief hoor. Ja. Nee, ik zou zelf, waar ik ook heel erg zorgen om maak, is om onze houding ten opzichte van Israël-Palestina. Ik heb het idee dat onze maatschappij ook zo verdeelt. Zou dat dan?
0: Ik denk dat er veel onderwerpen zijn waar je kan zeggen van waar wil je als Nederland sterker in worden? Ik denk eerlijk gezegd wat heel veel.
4: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Utrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
1: Utrechtstad FM.
2: Vrede. Waar vind ik vrede? Is er een routeplanner met vrede als einddoel? De drone die ophoudt te knetteren stort neer. Dood mijn geliefde. Waar sterren waren en zwermen spreeuwen, regent het raketten, ratelen geweerschoten. In hospitalen repareren chirurgen. Moeders vragen, waar is mijn kroost, het kind van mijn schoot? Ik plant een olijfboom. Ook al zagen de kolonisten mij 100 keer om, ik herhaal 100 maal mijn daden, mijn dromen. Dat is al wat ik kan. Tegen alle geweld toch vruchten dragen. Huizen bouwen. Het land verbouwen. Muziek maken. Kinderen maken. Gedichten dichten de gaten. Vrede is daar waar jij mij aankijkt en lacht. Waarbij wij de handen ineens slaan. Waar wij de handen slaan aan geweld. Waar wij te midden van alle geweld herstellen en bidden. Daar waar daden van liefde als olijven rijpen, pluk de vruchten van vrede en van geluk. Stuk voor stuk. Schreeuw tegen de oorlog en fluister de vrede.
0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
3: Welkom terug bij Duglit. Duurzaam geluk voor iedereen. Het enige duurzame doel. Nou, ik heb 3 hele bijzondere gasten nu in de uitzending. Aan de ene kant Rolex Bugatti. Ruby Pichel, bekend van de lokale politiek hier in Dordrecht. En Cor
4: van Hillo.
3: Van Hillo. Volgende keer opschrijven. En we gaan het hebben onder andere over wat er 2 maanden geleden is gebeurd rond de A12. Ja. Een hele bijzondere gebeurtenis. Extinction Rebellion wilde de A12 blokkeren bij Utrecht. Maar die werden geblokkeerd door, op hun beurt door boeren. Door boeren op trekkers. En we gaan even reconstrueren wat daar gebeurd is. Rolex wil het ook graag hebben over klimaat in het algemeen. Daar kunnen we het ook nog even over hebben. En we gaan gewoon een gesprek aan. We zijn van verschillende achtergronden. Ik zal mezelf het voortouw nemen wat mijn achtergrond is. Ja, ik ben een verschrikkelijke linkse rakker. Ik stem Partij voor de Dieren. Ik ben actief bij Extinction Rebellion, bij de Pax Ambassade van Vrede, bij de Rode Lijn demonstraties. Bij de Remonstrantse Kerk, ja, eigenlijk, maar allemaal best wel linksig. Tegelijkertijd, ik ben vooral voor dat we een manier vinden om vredig samen met elkaar te leven. Op een manier die het voor ons allemaal fijn is. Dat is eigenlijk mijn achtergrond. Nou, wie wil als volgende... Wie wil verder?
5: Ik pak hem wel op. Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt, ik ben vrij linksig. Ik zeg altijd, ik zie mezelf niet zozeer als links of rechts. Ik vind links of rechts niet echt de lading dekken. Terwijl ik natuurlijk voorheen wel bij Forum voor Democratie actief was hier in Dordrecht. En daarna weg ben gegaan en mijn eigen lokale politieke partij heb opgestart. Maar nog steeds denk ik dat het goed is om te kijken naar... wat is er nou echt aan de hand en wat is er gebeurd? En hoe kun je vanuit meerdere perspectieven naar een situatie kijken? Ik denk dat dat belangrijk blijft.
3: Oké, mooi gezegd. Ja, het is echt bedoeld als een verbindend gesprek. Rolex, kan ik met jou verder gaan?
6: Ja, mijn achtergrond is communicatie en informatiewetenschappen op de Universiteit van Utrecht. En daarna ben ik verschillende ondernemingen gedaan en nu doe ik stand-up comedy. Ik was vroeger heel links toen ik op de universiteit zat. En van lieverlee ben ik wat meer rechts geworden. En ik schuur wel een beetje tegen libertarisch aan. Dus dat is mijn achtergrond.
3: Oké, dankjewel. Cor.
7: Nee, ik vind het boeiend om te beginnen met de politieke kleur. Ik ben een tijdje actief geweest voor PvdA GroenLinks. Ik ben helemaal gestopt, afgeknapt op de politiek. Niet gefrustreerd, maar teleurgesteld. Vooral omdat de compromisbereidheid veel te groot is. Ik weet dat het nodig is. Maar ik vond de compromisbereidheid soms ten koste gaan van echte standpunten. Duidelijke standpunten die je nooit zou mogen verlaten. Gedachtegoed is vrij links. Niet vanuit mijn achtergrond. Ik ben architect van beroep. Ik ben net gestopt met werken. Ik ben net gepensioneerd. En heb nu mijn handen vrij voor dingen als Extinction Rebellion. Waarom ik daar actief bij geworden ben, dat had toen te maken met A12, et cetera. In de grote host, toen het opeens moeilijk werd om in Nederland te demonstreren. Toen activisten opgepakt waren voordat ze iets gedaan hadden. En toen had ik het idee dat we een soort vrijheid aan het inleveren waren. Dus toen ben ik actief geworden en gaandeweg steeds fanatieker. En wat ook niet helpt is dat ik in het buitengebied woon. En dus erg veel last heb van de stikstofdepositie. Dat klinkt heel raar als je uit de stad komt. Maar je ziet het in je omgeving veranderen. En dat gaat in zo'n hoog tempo dat ik me echt zorgen maak over wat we overhouden als we niet heel snel ingrijpen.
6: En wat zie je dan veranderen?
7: Eigenlijk zie je alle nadelen van stikstof moet je kennen. We hebben natuurlijk het CO2-probleem. Dat gaat over klimaatverandering. De stikstofdepositie is een probleem wat je terugvindt in de begroeiing, in de verarming van het landschap. Lokaal, dus gewoon bij mij in de achtertuin, betekent dat het alles wat wit is in een no-time groen is, omdat alg van stikstof kan leven. Dus alles komt onder de algen te zitten. Bramen, brandnetels doen het erg goed. En andere planten verdwijnen, omdat ze overwoekerd worden. Dus het is heel herkenbaar. En ik heb het de afgelopen 10 jaar sinds ik daar woon kunnen zien gebeuren. Dat is wel schrikken, dat het zo snel gaat.
3: Ja, nou ja, stikstof, dan raak je eigenlijk aan de reden waarom de boeren vaak protesteren.
7: Ja.
3: Ik vraag me af of dat echt vanwege de regels is of vanwege de onduidelijkheid. Ik heb eigenlijk het idee dat het veel meer dat is. Dus dat ze elke keer weer gedwongen worden om iets, of gevraagd worden om iets te doen. En dan veranderen de regels weer, wordt er iets uitgesteld enzovoort. Maar ik denk dat we, ja, wij zijn zeker niet tegen de boeren.
7: Ja. Op zich is dat een leuk bruggetje naar het verhaal. Want toen wij in de demo zaten, waar we het nu vandaag over hebben, demo, demonstratie. Toen kwamen opeens de boeren ons blokkeren. Moeten we het nou voor de aanloop even vertellen hoe dat ging? Of...
6: Want, ik denk dat de beelden wel voor zich spreken.
3: Ik begin anders met jouw filmpje. Laten we daar even naar kijken.
8: Heel erg met de inhoud.
3: Het is ook nieuw voor mij allemaal.
8: En negatieve gevoelens die mensen bij XR hebben, heb ik ook. Maar de insteek van deze rapportage is niet om ze belachelijk te maken of om ze voor lul te zetten. Ze waren heel vriendelijk. En ik vind het belangrijk om als je gaat kijken bij mensen die misschien andere politieke of wat voor opvattingen dan ook hebben, om daar respectvol mee om te gaan, omdat anders dan ben je ook niet welkom en dan kan je dus als soort van journalist kan je minder doen. Dus dat was mijn insteek van de video. En tot slot wil ik afsluiten met waarom ik de claims van hun fossiele subsidies, dat die afgeschaft moeten worden, waarom ik het daarmee oneens ben. Sterker nog, waarom ik eigenlijk waarschijnlijk vind dat we meer fossiele subsidies moeten hebben. Want het zijn eigenlijk helemaal geen subsidies, maar het zijn belastingkortingen. Daarover later meer. Dus laten we gaan kijken. Het was een hectische dag. Het was supervet. De boeren kwamen en die verstoorden alles. De politie was er. Het was echt chaos. Ik werd nog gearresteerd ook. Dus let's go. Ben jij ook zo blij dat je vandaag eindelijk iets voor het klimaat kan doen?
9: Zeker. Heel blij.
8: mooi naartoe doen. Omdat de protestanten van Extinction Rebellion normaal met fluwelen handschoentjes op stretchers geladen worden om liefdevol door de politie gratis afgezet te worden met een bus ergens anders, was gelukkig Amnesty International aanwezig om te observeren voor mensenrechten schendingen of zo.
9: Je viel uit?
8: Kregen we een liefdesbriefje van de prachtige burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Met daarin dat we het eigenlijk echt niet moesten doen. Maar ja, boeien, dus we lopen de weg. En dat ging eigenlijk best wel goed, totdat we overal politie-sirenes hoorden.
10: Ik hoor niet bij de blokkade.
11: Oh, nee, nee.
10: Ik ben aan het even video's aan het maken voor wat ze allemaal aan het doen zijn.
11: Oh ja. Okay.
10: En waarom doe je die dan?
11: Om ruimte te geven aan de rest van Nederland.
10: Okay.
11: En dan op de hoop dat ze ons ook een keer ruimte geven, de boeren.
10: Ja, nou ja, ik dacht wel even dat jullie het gekaapt hadden.
11: Oh, nee, maak je daar maar geen
10: Ik ga het wel kapen om ook tegen asielzoekers te demonstreren.
11: Oh ja.
10: Dus ik dacht, dat is echt voor alles, weet je wel.
11: Ja,
8: blijkbaar konden de demonstranten niet om de trekkers heen lopen. Dus daarom waren ze aan het vergaderen en aan een plan aan het maken om te kijken hoe ze met deze wegversperring omgingen.
10: Ze blokkeren ons! Er wordt nu geklaagd, geblokkeerd worden.
8: Extinction Rebellion dacht, we gaan maar even bij de politie klagen dat onze wegblokkade geblokkeerd wordt door andere blokkeerders.
10: De woordvoerders komen straks van het clubje boeren wat hier staat. Ze zijn blijkbaar van eigenlijk alle organisaties, Agra-actie, Farmers Defense Force, alles erop en eraan.
8: Toen had Extinction Rebellion het geniale plan bedacht om de trekkers heen te lopen. Maar dat vonden de boeren niet zo'n goed idee, dus die gingen de trekkers weer verplaatsen en probeerden mensen te blokkeren.
10: Het is een gekkenhuis hier. Het is echt een gekkenhuis.
8: Waarna de Extinction Rebellion mensen er wel voorbij kwamen, maar toen werden we geblokkeerd door de politie. Hier werden we dus echt omsingeld door de politie. Toen werden we uiteindelijk in een cirkel gezet met politie eromheen. Eigenlijk iedereen, behalve deze twee journalisten, die namelijk wel wisten dat je niet in de politiecirkel moet staan, omdat je anders ook gearresteerd wordt. De politie accepteerde hun perskaart namelijk wel en niet die van ons. Maar wij werden dus gearresteerd en zij niet. Maar wij kregen een gratis busreis en zij kregen een film.
12: Extinction!
11: Mag ik even vragen? Ben jij woordvoerder van Extinction Rebellion?
10: Ja, ik sta hier als woordvoerder van Extinction Rebellion. En ik wil duidelijk maken dat we een nieuw doel hebben. En dat is namelijk dat we alle AZC's met Extinction Rebellion gaan wij zorgen dat we alle AZC's in Nederland gaan sluiten. En we gaan ze allemaal terug naar huis sturen. En we vinden het nu echt genoeg geweest. Dus daarom dragen we dit protest vandaag daar ook voor op. Daarom zijn de boeren ook gekomen, want die willen dat ook. Dus samen hebben we nu met de Farmers Defense Force de handen ineen geslagen om de AZC's te sluiten. Dankjewel. We staan hier dus nu bij het protest van Extinction Rebellion. En toen kwamen de boeren ineens om de weg te blokkeren. Maar wie daarna nog meer de weg blokkeerde was de politie. En eigenlijk kan ik niet anders dan concluderen dat de politie met meer mensen is dan beide andere groepen. Dus waar protesteert de politie eigenlijk voor?
13: Wilt u iets zeggen? Wil je hoger loon of zo?
10: Nee, politie demonstreert stil.
14: Is waar!
8: Oh, nou blijkbaar hadden ze wel wat te zeggen. Iets met jullie worden met de bus naar huis gebracht en gearresteerd.
14: De burgemeester heeft dus blijkbaar deze demonstratie verbonden. En dat is waarschijnlijk op basis van de verkeerscijfer. En we worden dus nu overgebracht naar een locatie waar we wel
11: gearresteerd. Oh, oké. Okay.
14: En ik dus, dat is zij uit.
10: De bussen die ons nu naar Utrecht Centraal, waarschijnlijk werden andere mensen heen gebracht. Dus we gaan nu een gratis busritje krijgen. De boeren gaan lekker met de trekker gewoon weer naar huis.
11: Oh.
10: Dus als je vrijwillig met de bus mee wil, dan mag je mee.
9: Ja, ik heb het net heel duidelijk gezegd, maar jij wil natuurlijk nog wat goede content maken. Dus sorry daarvoor.
10: Sorry,
9: ben je net te laat.
8: Blijkbaar was de boodschap iets van, we gaan iedereen nu arresteren. Dus we werden daarna allemaal in het busje gewerkt, tenminste. Ik dacht nog dat ze dat bij ons misschien niet gingen doen. Maar dus één voor één werden we als dappere verzetshelden opgepakt en aan onze armen het bus ingesleurd. Kijk maar hoe deze heldhaftige legend hier gearresteerd wordt. Maar niet zonder nog een paar boksen te geven. Hier wordt weer iemand weggesleept terwijl ik hard bezig ben om mijn eigen hachje te redden. Vrienden te worden met deze politieagent.
9: Gaan we niet slaan. Zeker. Zijn we helemaal niet uit.
8: Het lijkt heel goed te gaan. Ik schud hem zelfs lachend de hand. We zijn vrienden geworden. Hij gaat me niet slaan. Maar dan. Daarna word ik als gerenommeerd journalist onder toeziend oog van deze agent.

0: Oh, jammer. Mooi liefdesmoment wat er is. Waar willen we op reageren? Wat, zou je eerst gewoon een rondje maken? Wil je anders beginnen? Het is jouw filmpje. Als je het zo terugziet, wat denk je dan?
1: Het was een leuke dag. Nee. We hadden ook een discussie met Cor in de bus. Dat was een goed gesprek, dat hebben we helaas niet opgenomen. Inmiddels gaan ze dus wel enigszins optreden, begrijp ik, tegen mensen die de snelweg blokkeren. Of het nou boeren zijn of andere partijen. Verder wil ik hem doorgeven eigenlijk. Ik heb verder niet zoveel toe te voegen nu.
0: Dat zat dan een beetje zo op en neer pingpongen. Ja. Cor, wat valt jou op als je dit ziet?
2: Wat mij het meeste opviel in het filmpje is dat je jezelf eigenlijk een klein beetje tegenspreekt. Je kaapt wel ons protest om er iets anders omheen te brengen. Laat ik zeggen dat ik het niet netjes vind. Maar het mag natuurlijk. Zoals jullie ook bij ons voor mochten meelopen. Wat niet goed uit het filmpje kwam, maar misschien wel uit jouw filmpje of het filmpje van Kimberly Daisy, is dat toen wij begonnen, jullie opeens aankwamen gereisd. In een autootje, drie mensen erbij en helemaal achteraan de stoet stoten jullie aan. Eigenlijk nog ver achter de stoet. En omdat wij toen in een politieblokkade liepen, we waren net begonnen met de wandeling, ging de politie ons een formulier uitgeven dat deze demo verboden was. Dat kan niet, heb ik jullie toen ook verteld. Want deze demo was niet aangekondigd en dus geheim. Dachten wij. Wij dachten dus dat hij geheim was en wij gingen dus gewoon op pad. En de politie deed niets. En dan staan we opeens midden op die weg. Geen snelweg, aanvoerweg naar de snelweg. En dan opeens gebeurt er van alles. En wij hebben daar vraagtekens bij gezet. Ik kijk nu naar jullie beiden. Jullie wisten van de blokkade. En wij denken dat we geen blokkade doorvoeren. Als jullie mee willen doen, mag dat altijd. Je mag ook beelden opnemen. Je mag mensen ondervragen. Als je er tenminste geen misbruik van maakt. Dat is waar ik op dit moment een klein beetje twijfel. Maar ja, ik denk dat ik het eigenlijk wel knap vind dat jullie erachter zijn gekomen.
1: Ik denk dat is niet zo gek hoor. Het is heel makkelijk. Gewoon in een Telegram groep heb ik het opgezocht. En of ik getapt word door de inlichtingendienst, dat zou goed kunnen. Maar ja, dat weet ik niet.
2: In een Telegram groep? Maar waar zit het?
1: Nou kijk, tenminste, er was een Telegram groep.
0: Van Extinction Rebellion?
1: Ja, van Extinction Rebellion.
2: Van stoppen voor subsidies, van de SVS.
1: Ja, dus ik heb gewoon een website en toen kwam ik bij een Telegram groep. Dus soort van, ik heb niet via of zo iemand. Ik heb het gewoon vanuit de Extinction Rebellion kanalen heb ik dat opgezocht. En toen konden we het ook niet precies vinden. Maar ik heb heel lang in Utrecht gewoond. Dus ja, ik kan wel een beetje raden wat waar is. En toen zagen we mensen lopen en zijn meegaan. Dus dat is een beetje...
2: Meegelopen? Nee, jullie kwamen aan een auto op het allerlaatste moment.
3: Nee. Wij waren geparkeerd.
1: Ja. Nee, we waren geparkeerd. Want we kwamen aanrijden en toen stuurde de politie ons terug. En toen hebben we die mensen afgezet, denk ik, eerst. Ja, Kimberly en Patrick, die zijn uitgestapt.
2: Patrick ken ik niet.
1: Ja, dat was die andere die bij ons. Ah. En toen zijn wij gaan parkeren ergens. Toen zijn we aankomen lopen.
3: Toen zagen we alle mensen bij elkaar komen. Toen zijn we daar achteraan. En toen kwam inderdaad de
1: toen
3: politie.
1: Toen kwamen we jou
2: toen kwam jij. Ja, toen kwam ik tegen. Ja. Want toen wij kwamen bij de politie, moest ik mijn hesje aandoen. En de politie te woord gestaan, waardoor ik even achterbleef. En toen kwam ik bij jullie terecht.
3: Ja.
2: En toen heb ik jullie het formulier gegeven.
3: Ja.
2: Ik vond het heel knap, want wij proberen die acties zo te organiseren dat wij op de weg komen. Ik bedoel, het is een beproefde tactiek.
1: Ja.
2: Maar dat het zo gemakkelijk...
3: Wij hoopten dat we als, dat was een beetje het idee, als contentmaker, als verslaggever, om daar naartoe te gaan en dan... Nou, gewoon te gaan filmen, want dat moet kunnen natuurlijk vanuit journalistiek. Maar de politie was natuurlijk al bezig om de toegang te blokkeren.
2: Dus, nou, dat hebben ze niet gedaan. Wij wisten dat een andere groep al wel geblokkeerd was op dat moment. Op een eiland gehouden werd, laat ik het zo samenvatten. Er was maar één uitgang en die was geblokt door de politie.
3: Ja.
2: Dus die groep is daar gebleven. De politie blokte ons niet.
3: Nee, ze lieten jullie op een gegeven moment die route lopen. Dat bedoel je?
2: Dat is raar.
1: Dat is raar, dat vind ik ook.
2: Nou, jullie kennen Kimberly Daisy al langer?
1: Nou, ik heb het toen denk ik voor het eerst ontmoet.
2: Omdat hij met jullie meekwam.
0: Ja. Oh, ik had ook het idee dat jullie elkaar allemaal kennen.
3: We hadden elkaar ontmoet op de plek. En toen zijn we samen zeg maar gaan kijken van ja, waar moeten we naartoe? Want we wisten natuurlijk ook niet precies waar we moesten.
1: Ik had haar telefonisch een keertje gesproken. Uh-huh. Maar dit was de eerste keer dat ik haar zag. Dus bij de Lunette station hebben we elkaar een handje geschud. En toen zijn we
2: Oké. Oh nee, ik dacht dat jullie met z'n drie opereren. Maar dat, nee.
1: Wat we trouwens gedaan hebben, we zijn naar de plek gegaan waar de frontlinie verzamelde. Namelijk Lunette.
3: Ja.
1: En die anderen die gingen bij een ander station. En ik dacht van, nou ja, ze daar dat station, dan moeten ze 20 minuten lopen. Ik dacht, nou, dan is het ongeveer hier. En toen zijn we dus vanaf Lunette zijn we... Toen hebben we de auto gepakt natuurlijk.
3: Ja, Lunette.
1: Maar toen was het denk ik al bekend ook... Ik weet niet meer precies. Lunette verzameld, toen hebben we het industrieterrein zo helemaal omheen gereden naar Nieuwegein. En daar stonden we uiteindelijk geparkeerd. En daar zagen we jou ook.
2: Oké.
3: Ja.
2: Nee, omdat Kimberly erbij was en die heeft meer contact met de boeren. Kun je aan haar andere vlog zien. Dat opeens die boeren komen. Dat verbaast ons heel erg. Waar die boeren opeens vandaan kwamen.
3: Nou, dat vroegen wij ons ook af, ja. Waar komen ze ineens vandaan?
2: Jullie wisten niet?
1: Nee, zeker niet.
3: Ik moet zeggen dat ik best wel ook verbaasd was dat als het gebeurde. Want wij dachten gewoon verslag te gaan doen van een Extinction Rebellion blokkade.
2: Ja.
3: En dat er ineens allemaal trekkers kwamen, dat was één grote verrassing.
1: Ja, en wat ik in de video ook zei, ik dacht dat ze het gingen kapen. Dus dat ze ook de snelweg gingen blokkeren. Maar ze gingen, dat dacht ik eerst.
2: Nou, dat dacht ik dus ook.
1: Ja.
2: Want in mijn naïviteit, laat ik het maar zo noemen, eerlijk gezegd, dacht ik, die boeren komen ons ondersteunen.
1: Ja.
2: Want we kunnen over alles praten, over CO2 en over stikstof en zo. Maar eigenlijk vechten we allemaal tegen de overheid die geen beslissingen neemt.
3: Ja.
2: Of het nou over fossiele subsidies gaat of over goed stikstofbeleid. En dan kun je het eens zijn met die beslissingen die de overheid niet neemt. Maar eigenlijk hebben we de centrale overheid als gemeenschappelijke tegenstander.
1: Ja, er is genoeg, de overheid is genoeg mis mee. Daar zijn we het zeker over eens. Maar kijk, ik denk wel dat een slechte beslissing is soms zeg maar beter geen beslissing dan een slechte beslissing. Maar met dit, kijk, voor de boeren is het natuurlijk ook, het wordt heel de tijd uitgesteld. Dus ze weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. En dat is natuurlijk voor het ondernemersklimaat ook. Want je hebt gewoon heel veel bedrijven die gewoon niet naar Nederland komen, die weggaan. Dus we gaan op deze manier de economie wel om zeep helpen. En dat is wel zeker beter dan welstaande beslissing. Dus dat ben ik al met je eens aan.
3: Ja. Ja, maar ik hoor ook wel wat je zegt. Want even los van of je het met elkaar eens bent, ja of nee, of dat de invalshoek natuurlijk anders is. Maar het is beide heb je te lijden onder keuzes van de overheid. Hè, het beleid dat gevoerd wordt.
2: Maar de overheidsbeslissing over verschillende onderwerpen, dat is dus het punt waarop we elkaar zouden kunnen vinden. Maar ergens halfweg gaan jullie even met de boeren en dan gaat het opeens over AZC's. En dan zeggen die boeren, ja, daar zijn we ook tegen.
1: Nee, dat zeiden ze niet hoor. Dat zeiden ze
2: dat
1: niet.
2: Zei die ene vrouw die hier door jullie geïnterviewd werd. Ik denk, ja, dat is
1: maar. Nee, ze zei niet echt hoor. Ik zei wel van, dat ga ik doen. Toen zei ze, oh, oké. Maar ze zei daar, dat hoopte ik natuurlijk, maar dat hebben ze niet gedaan.
2: Ja.
1: En kijk, dat ik dat kaapte. Ja, kapen, het is een beetje een groot woord natuurlijk. Nee, het was een grapje. Ik ben een comedian. Ik dacht, ik ga wel even een grapje uithalen.
3: Ga met z'n tweeën kapen.
2: Ja, dat ook hoor. Even AZC weg. Nee, verkeerde bij.
3: Ja, niet hier.
2: Op zich, de humor kan ik ervan inzien. En als je dat probeert, is goed. En als je iedereen netjes in beeld brengt, is dat ook uitstekend. De politie tuint daar niet in, die mogen niet zeggen. Wij gaan open met iedereen om. Dat is bij ons de afspraak. Ook met jullie. En ik vind het leuk dat jullie refereerden aan een goed gesprek in de bus. Want zo voelden wij dat ook.
1: Ja, zeker.
3: Nou, wat mij wel heel erg opviel, en dat, dat was hier denk ik wat minder zichtbaar, maar het werd op een gegeven moment best wel een hele dreigende situatie. Die trekkers natuurlijk kwamen. En dat vond ik wel heel erg bijzonder. Kijk, je kan het met elkaar oneens zijn. En je kan vinden dat dit niet moet gebeuren. Maar het was op een gegeven moment echt wel een hele gevaarlijke situatie natuurlijk.
0: Eens.
3: En
0: dan heb ik het alleen gezien.
3: Ja.
0: Dus ik vind het fijn dat jij dat ook echt zo benoemt. Want alleen op basis van de beelden dacht ik echt van...
3: Nee, maar die mensen die op de weg reden, weet je, er reden gewoon auto's natuurlijk. Hè. Je bent daar gewoon op een openbare weg. En er lopen mensen op het gras. Ik denk dat wij allemaal echt moesten uitkijken.
2: Nou ja, trekkers mogen niet op dat stuk weg rijden. staat helemaal vol met politie. Wij zijn een demonstratie, onaangekondigd, en genieten dus bescherming van de politie. Dat is hun taak. Als ze ons niet beschermen, doen ze aan plichtverzuim. Dat is vrij heftig, hoor.
3: Ja,
2: zeker.
3: Ja,
2: dit is niet onderhandelbaar. Dit is wat een rechter al een hele hoop keer heeft gezegd. Uh-huh. De politie heeft de taak om een demonstratie in banen te leiden.
3: Ja.
2: En de burgemeester heeft hem niet kunnen verbieden, want het was onaangekondigd, was geheim. En dan gaan wij lopen. En dan gebeurt er iets geks. Dan komt er een politiewagen voorbij rijden. En die stopt. Ongeveer 200 meter voor ons. Zwaailicht aan. Met geluid. De politie heeft voorrang. En dan komt er achter, voorop gegaan door de politie, een stoet trekkers aan die voor de politie de weg blokt.
0: Ja. Zullen we anders dat filmpje van die Daisy anders nog eens bekijken? Want daar stond het, daar was het best duidelijk in te zien,
2: ja,
0: volgens mij.
2: Ja, in jouw film was het ook al wat
1: vrij goed.
2: Dus ja, misschien dat ik er wat makkelijker...
1: Ja, je hebt de reconstructie gemaakt.
2: Ja, ik heb die reconstructie gemaakt. Juist omdat het dus heel raar is dat een politiewagen ons voorbij rijdt. Verderop staat politie waar ik ook naartoe wil. Dat bleek uit jouw film. Ik heb eerst aan de ene kant gesproken. Ik werd niet te woord te staan. Toen moest ik naar de ME. Die wilde niets doen, want hij was verboden. Ik denk, dat kunnen jullie niet weten. Dat kunnen jullie nu niet zeggen. Dat heb ik ook gezegd. En dan vervolgens worden wij geketteld, ingesloten. Ja.
1: En een vraag, zeg maar. Je mag daar niet lopen, toch? Dus kijk, ik ben gewoon... Ik weet niet precies hoe het zit in de wet, maar als jij daar loopt, mag de politie jou daar dan weghalen?
2: Nee, ja, ze halen je zeker weg omdat je in gevaar bent, voor jezelf. Maar als je een demo bent, mag je daar lopen. Het is namelijk geen snelweg. Dat is de enige weg waar je niet op mag lopen. Een snelweg. Okay. Voor de rest mag je op elke weg lopen, gewoon oversteken.
1: Ja. Je mag gewoon op de berm lopen.
2: Ja.
3: En nog even over dat het geheim was, want dat geloof ik wel. Maar we hebben het wel op een website gezien. Ik bedoel, het was gewoon op een openbare website.
2: Nee, maar hij is voor de gemeente geheim, want hij is niet aangekondigd op de plaats.
3: Ja.
2: We hebben geen toestemming gevraagd. Dus
3: nee,
2: is in die zin is het een spontane demonstratie. Ja. Een steundemonstratie voor de mensen die de weg gingen blokkeren.
3: Ja.
2: Die op dat moment al gelukt was.
3: Ja.
2: Die blokkade.
3: Ja, precies. Door die andere groep. Ja.
2: Dus hij was niet mislukt, zoals je zei. Hij is mislukt die dag.
1: Ja.
2: En heel snel weer opgeruimd.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, meestal duurt hij 3 uur. Nu duurde die 10 minuten of zo.
2: Ja, maar dat is ook geen snelweg. Dat is heel gezellig.
3: Maar ik wil op zich nog wel even... Ja, het is een andere demonstratie. Maar ik was vorig jaar aanwezig, 20 september, op het Malieveld. En die demo is natuurlijk vroeg afgelast. Ik stond eigenlijk op het podium, want ik zou spreken. En dat is niet gebeurd, want hij is afgelast. En ik weet niet wat jullie daar vanuit media allemaal hebben meegekregen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat aan de andere kant van het veld... daar was de brandende auto, daar waren de rellen. Op een gegeven moment kwamen natuurlijk ME-busjes... in opdracht van de burgemeester het veld leegruimen. En alles ging een bepaalde kant op. En allerlei mensen renden ook de stad in. Nou, toen is natuurlijk ook van alles en nog wat gebeurd. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment contact had gezocht met commissaris van de Koning, onze oud-burgemeester. Ik had zoiets had van, ik had helemaal niet het gevoel dat we daar beschermd werden door politie, door allerlei rellen die er waren. En ik zei op een gegeven moment tegen hem, nou weet je wat, ik breng mezelf wel thuis naar mijn kinderen en ik kom zelf wel veilig thuis. Maar ik heb niet het gevoel gehad dat wij sprekers van dat podium, en destijds toch wel vanuit politiek inzicht, dat we ook maar enigszins beveiligd werden. Of in ieder geval dat er een beetje rekening werd gehouden dat we wel veilig werden gehouden. Want er stond aan één kant van het veld stonden gewoon allerlei mensen heel rustig te demonstreren. Aan de kant van het podium was er echt helemaal niks aan de hand. En ineens werd dat veld leeggeruimd. Ja, en de reactie was eigenlijk dat we dat niet echt kunnen verwachten van de politie en dat we toch allemaal wel wat weerbaarder moeten worden.
0: Zo.
3: Dit was die, ik dacht, wat betekent dat? Dat is een heftige uitspraak.
2: Dat is heftig,
3: Ik weet niet of ik dan nu zelf geweren bij me moet gaan houden of zo. Of wapens of stokken of wat dan ook. Maar
0: dit was die demonstratie van Els Rechts.
3: Ja, dat was die. Ja.
0: Dat is Hille Brugte.
3: Ja, dat is heel wat van te vinden. Ja. Maar ik denk, ik haal hem er. Maar vooral dat stukje van als er gevaar dreigt. Hè, waar zoek je dan zeg maar je dekking of waar is je veiligheid? Of waar is de bescherming?
2: Nou ja, je bescherming verlies je op het moment dat je geweld gebruikt. Dus een demonstrant die een steen gooit naar een agent, brengt de hele demonstratie in gevaar.
3: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Want geweldsmonopolie ligt bij de politie, beslist niet bij ons. Dus wij mogen geen geweld gebruiken. Wij zijn ook per definitie geweldloos.
3: Ja.
2: Dat heb je aan alles kunnen zien.
3: Nou, ik stond ook geen stenen te gooien vanaf dat podium.
2: Gelukkig niet. Nee, maar ik verwacht ook wel dat een demonstratie die zo groot is dat die onoverzichtelijk wordt. Ja. Dat die door een stelletje railschoppers volledig in het 100 kan gaan.
3: Ja.
2: En volledig vast kan lopen. Omdat je de mensen niet aan een lijntje hebt. Je kunt niet instaan voor al die honderden, duizenden mensen misschien die daar zijn.
1: Ja, of kwaadwillende actoren natuurlijk. Dat kan ook. Dat als ik bijvoorbeeld Extinction Rebellion

0: Er is natuurlijk politie en er zijn brandweerwagens. En als een auto in brand staat, dan laat je hem natuurlijk niet lekker branden op het Malieveld.
1: Nee.
0: Dan ga je hem blussen, meteen. Dat gebeurde niet. Dat was echt gewoon een kwartier aan het branden, was niet normaal. Maar terug naar deze, want daar hebben we het natuurlijk ook over. Want je had het ook over het vreedzame. En ja, ik gooi hem toch weer even over een andere boeg. Want als je dit niet wil horen, moet je mij niet uitnodigen.
2: Maar ik lees.
0: Nou ja, ik lees natuurlijk heel erg de energie. En ik merkte wel dat wij hadden het niet in de gaten dat jullie groep omsingeld werd. Ik bedoel, we zagen de politie natuurlijk wel aankomen en wij waren gewoon in gesprek. En op een gegeven moment gingen we zelfs een interview afnemen. Martijn heet hij volgens mij.
1: Ja,
0: en op een gegeven moment merkten we dus dat iedereen naar de grond ging zakken. Hij zegt, ja eigenlijk, ik moet even naar de grond. Want dat is dus de afspraak als er gevaar dreigt. Ik dacht, ik ben je aan het interviewen. Dus zal ik dan maar even meegaan naar de grond? Want het is vervelend als ik dan blijf staan. Dus ik ging mee naar de grond en we bleven praten. Maar ja, toen werden wij door de politie dus gezien als mensen binnen de cirkel. Nee. En iedereen binnen de cirkel moest blijven zitten. En ik merkte dat, ik ging dus staan en ik wilde eruit lopen. En ik mocht er niet uit. Ik moest in de cirkel blijven. En ik merkte echt een enorme spanning in die politiecirkel. Ik voel dat meteen. Ik had echt zoiets van, weet je, er was echt alsof ze stonden te rillen op hun benen. Terwijl,
2: de agenten bedoel
0: ik. De agenten, ja. Terwijl de binnencirkel zacht was qua energie. Er was rust. Er was eigenlijk niks aan de hand. En iedereen had zoiets van, dan maar naar de grond. En ik voelde echt vanaf de buitenkant zo'n enorme ring. En niet ring als agressief of wat dan ook, maar juist, ik voelde angst.
1: Ja. Nou, tekenend is dat de agenten met hun gezicht naar ons stonden.
0: Ja.
1: Wij zijn de vijand op dat moment, degene die geketteld moet worden.
0: In de gaten gehouden.
1: Terwijl wij het gevaar van buiten zagen komen. En we hebben het wel eens eerder meegemaakt dat voetbalsupporters op de A12 in Den Haag op ons los wilden. Toen ging de politie met de ruggen naar ons staan, want wij zijn de veilige groep, wij doen iets.
0: Mm-hmm.
1: Dat weten ze echt. Maar even terug naar de rol van de politie, want die is zeer discutabel. En dat heb je ook nog kunnen zien in het filmpje. Eerst was er een trekkerblokkade. Wij gingen er doorheen. Toen werden we ingesloten door de politie. En toen werden alle trekkers weer voor ons gezet. Oftewel, de politie geeft de trekkers, die allemaal in overtreding zijn, zonder nummerplaten, op een plek waar ze niet eens mogen zijn, de ruimte om de demo weer te blokkeren aan de voorkant. Alsof ze bang zijn dat wij door de politiecordon heen breken. Ik bedoel, als je gevaarzetting ziet, een politieagent, een willekeurige politieagent, je ziet iemand die met een trekker op een demo inrijdt. Waar stap je dan op af? Op de demonstrant? Of op de trekkerbestuurder?
0: Nou ja, het is interessant dat je dat vraagt, want als mens zijnde zou ik inderdaad denken van hou dat gevaar tegen, wat uiteindelijk de weg blokkeert. Maar wat ik me echt afvraag, blijkbaar is er ergens gelekt en is er bij de gemeente terechtgekomen dat jullie dit zouden gaan doen. He, want die brief die was natuurlijk bedoeld om te zeggen vanuit de burgemeester, ga niet de weg op. En ik heb die brief op dat moment niet gelezen, want daar hadden we helemaal geen tijd voor. Maar achteraf hadden we meegenomen. Waar er eigenlijk werd gezegd, nou, jullie mogen niet de A12 op. En als jullie dat wel gaan doen, dan gaan we over tot arrestatie of hoe je het ook wil noemen. En dat is dus wel weer gewoon heel erg interessant. Want de politie die daar ter plaatse was, had één taak. En dat was externe demonstranten meenemen, niet de snelweg op laten gaan. Want dat merk je natuurlijk in alle gesprekken die wij proberen te voeren. Gewoon in alle redelijkheid. Ja, wij komen hier gewoon verslag doen. En we zitten per ongeluk in die cirkel. Wij horen hier helemaal niet bij. Het was gewoon stoïcijns recht uit blijven kijken. En hoe we dat ook aangaven en welk bewijs we er eventueel ook voor konden aanleveren, wij moesten en zouden mee die bus in. En pas later bij de officier van justitie, dan, ja, die heeft dan eventueel mandaat. En dit groepje heeft natuurlijk helemaal geen mandaat.
2: Nee, hebben orders. Die moeten die orders
0: de orders die ze hadden, was niet hou de trekkers tegen. De orders die ze hadden, was hou XR tegen.
1: Ja, dat is raar.
0: Ja.
1: Want de politie moet ons ook beschermen tegen kwaadwillende omstanders.
0: Ja, maar
1: tegen demonstranten. Er moet een demonstratie tegen beschermd worden. Ik geloof dat ik zo
0: maar die opdracht hebben ze niet gekregen, Cor. Die opdracht hebben ze niet gekregen.
2: Taak, die moeten ze allemaal weten.
3: Ja, precies. Ja.
2: Achter dat ze hun taken niet zo goed kennen. Oftewel niet zo goed op de hoogte zijn van de demonstratie.
0: Of ze mogen er niet van afwijken, niet met gezond verstand.
2: Als de orde anders is, dan hebben ze de orde te volgen. Die gaan

0: natuurlijk boven hun wettelijke taak.
1: Ja.
0: De bevelstructuur moet gevolgd worden.
1: Ja. En dan mag je wel logisch gaan nadenken dat jij op dat moment denkt van, nou, dat is helemaal niet veilig, daar zou je wel tegen moeten doen. Maar die order staat bovenaan.
0: Dat klopt. En dat is dus een foute orde.
1: Ja, dat is
2: en ik zou ook wel, als ik zelf politieagent was en ik zie of trekkers rijden om daarvoor te gaan staan. Of om een stel hippies die op de gras zitten. Is dat ook een logische keuze wel, denk ik. Maar goed, kijk, ik denk niet dat die trekkers ook heel gevaarlijk waren. Ik denk dat de boeren zijn ook vrij vreedzaam qua protesten over het algemeen.
0: Over het algemeen? Vrij vreedzaam? Op de snelweg? Ga je hier dagen op?
2: Ja? Bedoel je dat er iemand...
0: Wat hebben we het afgelopen jaar gezien? Hooibaal op de snelweg. Afval. Berm in de brand. Dat zijn boerenprotesten.
2: Maar goed, een hooibaal...
0: Die zijn echt heel gevaarlijk.
2: Nee, maar het is dwang. En dat gebruikt Extinction Rebellion ook geen geweld, maar wel dwang. En kijk, het auto-incident van iemand die gewoon op die file geklapt was... dat heeft natuurlijk niks met de boeren te maken.
0: Heeft niks met de boeren te maken. Hoe moeten we er niet bij halen? Dan moeten we helemaal...
2: Nee, oké, dan zijn we daarover eens.
0: Ja, dat is heel vervelend zijn om dat erbij te halen. Dat is de boeren niet te verwijten.
2: Nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
0: Maar de politie of de driehoek... die toen toestemming hebben gegeven om op die weg te gaan rijden... die kun je wel wat verwijten, want ze moeten in goede banen leiden... veilig voor iedereen, voor omstanders en voor de boeren. En ik heb in de hele gang van zaken meer mijn twijfel over de politie... dan over de boeren. Die zijn ingezet op het oog. Kunnen we niet hard maken, maar daar lijkt het wel heel erg op.
2: Maar door de autoriteiten?
0: Wie geeft de opdracht om vooruit te rijden en 200 meter voor onze demo stil te gaan staan? Wie geeft die opdracht?
2: Nou, ik meen te herinneren dat ik zag toen...
0: Die agent speelde stommetje toen ik hem erop aansprak.
2: Okay. Nou ja, het zou kunnen hoor, ik weet niet. Maar ik weet nog wel dat ik volgens mij ook dat ik de trekkers aan zag komen rijden. En kijk, je houdt ze niet tegen ook.
0: Nee, zeker niet.
2: Want het is zo van, je kan het niet blokkeren dat ze er omheen kunnen rijden. En,
1: maar ze stonden natuurlijk op een gegeven moment wel stil.
2: Ze stonden
1: stil. En daarna, toen jullie weer gingen lopen, toen is er iemand weer ingestapt en die is gaan rijden om ze tegen te houden.
0: Ja.
1: Staat ook op de beelden.
0: Drie, vier mensen begonnen te bewegen.
1: Ja.
0: En dat is eng.
1: En daarna kwam de politie aangelopen en toen is de politie gaan omcirkelen.
0: Ja. Dus de politie was in grotere talen aanwezig. Die hadden goed op kunnen treden tegen die mensen op die trekkers. Maar dat hebben ze niet gewild.
1: Maar die orders hebben ze niet gekregen.
2: Want het is een demo, die is niet aangekondigd. Hoe weet de politie dan dat het een demo is, dat ze dat gelijk...
0: Omdat wij hem als demo aangeven op het moment dat ze bij ons zijn.
2: Oké. Okay.
0: Het is een demonstratie.
2: En de boeren, maar als de boeren dat ook doen, dan kunnen ze de boeren dus... ook niet, zeg maar. Die hebben dan dezelfde recht als de XR-mensen.
0: Nee, de eerste demo mag geen tegendemo krijgen die de eerste demo blokkeert.
2: Maar wie zegt dat zij dat XR de eerste demo was en niet de boeren?
0: Dat kan ik niet beoordelen.
2: Ja.
0: Want als de boeren eerder zouden zijn, hebben ze dus met de politie gesproken. En het is ook eigenlijk wel leuk in het filmpje van Kimberly Daisy. Als jullie aankomen en de agent komt mij die brief overhandigen, zegt Kimberly. Oh leuk, dan heb je die aardige agent van straks. Of iets van in die sfeer. Oh, denk je, dat is boeiend. Wij kennen de meeste agenten ook wel, maar meestal van de andere hand.
2: Ja.
0: Niet van voor de demo.
2: Wij hebben ze toen afgezet. We werden tegengehouden door de politie, toen zijn ze uitgestapt toch eigenlijk. Dus misschien was het dan de agent die ons tegenhield, maar... Ze waren daar echt 5 minuten voordat wij er waren.
0: Hm.
2: Ja.
0: Nou ja.
2: Nou, maar goed, dus dan snap ik dat wel een beetje van de politie. Dat natuurlijk zo van, er gebeurt heel veel. En stel, van twee kanten hoor je, wij doen een demonstratie. Ja, dan is het voor de politie natuurlijk wel moeilijk om te kijken van... wie moeten we dan beschermen tegen wie, zeg maar. Los van het feit dat natuurlijk gewoon, ja, het is ook chaos. En ik vind dat best wel moeilijk voor de politie ook om te organiseren. Maar ja, ik vond ook wel dat ze een beetje bangig overkwamen. En het leek me niet een heel dreigende situatie, maar...
3: Wie kwam bangig
2: over? De politie, een beetje een soort van angst. Dat zie je ook, die blikken van een van die gastjes dan tegen ze praten. Het was echt, wel een beetje angst. Maar niet bij allemaal, hoor. Bij sommigen merkte ik het wel. En ik snap ook dat je niet bij mensen in gesprek gaat. Maar tuurlijk, weet je, als ik dan met je camera in gezicht sta, dan doe ik gewoon dit, tuurlijk. Snap ik, maar...
1: Nou, ik vond het handelen ook wel buitenproportioneel toen iedereen de bus in moest.
0: Ja, bokkenpootjes.
1: Ja, bij ons allemaal, ja, maar ook bij mijzelf.
2: Niet, blijkbaar. Ik zou niet per se tegen de bokkenpoot zijn als dat wettelijk is, maar als dat niet zo is dan.
0: Ja, pijnprikkel is toegestaan, maar een bokkenpootje, als die nodig is, iemand vrijwillig meeloopt, mag je hem niet een bokkenpootje geven. Dat is gewoon een pijnprikkel die niet proportioneel is. Mm-hmm. Er worden ook schadevergoedingen voor betaald. Dat wisten jullie waarschijnlijk niet.
2: Ja. Aan Extinction Rebellion?
0: Aan de demonstrant in kwestie.
2: Die?
0: Dat weet ik niet, dat loopt nog. Ja. Dat weet ik niet of daar gebeurd is. Maar dat is
2: nou ja, dat was wel, dat was zeker wel gebeurd. Dus dat
0: ja, heel goed op video. Bijna, ging behoorlijk tekeer.
1: Ja. Ja. Dus. Ja, dat staat ook goed op video inderdaad, dat is gebeurd. Ja.
0: Dus. Ja, het is moeilijk om de demonstratievrijheid, want daar hebben we het nu eigenlijk over, om hoe die gewogen moet worden. En ik zit niet graag in het bestuur of in de driehoek om te wegen, want het blijft heel moeilijk. Je wordt altijd overvallen.
2: Ja, dat is nooit goed.
0: Stel dat de boeren hadden willen protesteren, was hun doel Extinction Rebellion blokkeren? Zou dat het doel geweest zijn wat ze aangevraagd hebben?
2: Nou, ja, weet ik niet. Het kan natuurlijk ook dat ze gewoon iedereen willen blokkeren die daar loopt. En dat is toevallig Extinction Rebellion. Ja. Dat doet Extinction Rebellion ook.
0: Dus. Nou, dat leuke gezichtspunt had ik toch niet bedacht.
1: Maar ze gaven toch zelf ook toe dat ze kwamen om Extinction Rebellion tegen te houden? De boeren?
3: Maar dat was hoe ze het verwoorden. Van wij komen nu Extinction Rebellion blokkeren, want Nederland moet door. Ja.
1: Ja, dat zijn hun woorden. Ik bedoel, ik heb het niet verzonnen.
0: Ik ben verbaasd over deze stelling van de boeren. Want nogmaals, wij denken dat we de boeren onze kans zouden hebben. Als wij voor landbouw protesteren, dan gebruiken we meer boeren, minder bullshit. Dat is waar we naar streven.
3: Zeker.
0: Meer boeren.
1: Ja. Nou, maar ik denk dat daar dus de tendens is dat het juist andere kampen zijn. He, dat is natuurlijk ook als je gaat kijken, nou, laat het even klimaatactivisten noemen. En dan heb je natuurlijk gewoon de boeren hebben hun eigen. Dan heb je natuurlijk de rechtse demonstranten. En er wordt natuurlijk, en dat is uiteindelijk, is dat natuurlijk de kracht van de verdeling. Hè? Dat is dat verdeel en heers, dat is het allerbelangrijkste. Als je maar gewoon voor zorgt dat al die groepen tegen elkaar gaan, dan kun je niet van elkaar zien dat er eigenlijk één ander systeem is waar je wat tegen doet. En dat is uiteindelijk het cirkeltje waar we allemaal in worden gehouden. Even los dat je echt nog wel discussies kunt voeren over waar je het mee eens of oneens bent. Maar
3: Wat dat betreft is het best jammer dat jullie niet het eerdere gesprek hebben gevolgd over het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Mm-hmm. Want dat ging dus met name over 175 willekeurig geloten burgers die bij elkaar komen. En die hebben allerlei verschillende achtergronden, allerlei verschillende denkbeelden over klimaat. Meer dan de helft was sceptisch. Sommigen zelfs echt helemaal tegen klimaatmaatregelen. Maar daar hebben ze gewoon echt georganiseerd dat ze 7 weekenden bij elkaar kwamen. In kleine groepjes, in grote groepjes enzovoort. En gewoon, zoals wij nu ook zitten, met elkaar in gesprek. Ja, gewoon letterlijk.
1: Ja.
3: Dus je ziet het eigenlijk op de voorkant al.
1: Nou ja, maar David, ik ga me even naar een ander niveau tillen. Want het is heel mooi, hè? En dit vind ik ook. Het is heel goed om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken waar kun je elkaar vinden. Maar als we hem veel breder trekken, dan is de tendens nog steeds dat een hoop mensen zitten met een hoop onrust. En een hoop boosheid, een hoop frustratie. En dan maakt het niet uit waar je boos over bent of waar je gefrustreerd over bent. En dat is natuurlijk wat politiek een beetje aan het voeden is. En dat is het populisme ook. Als er een groep boos is of gefrustreerd is of bang is, waar je ook bang voor bent, of je nou bang bent dat de wereld vergaat vanwege klimaatcrisis, of dat je nou bang bent om je eigen land kwijt te raken omdat we overspoeld worden door immigranten. Angst is angst. En je hoeft als politiek alleen maar in te spelen op die emoties. En dat is het populisme. En dan bestaat de politiek dankzij de emotionele tendens die er is. Bij de grootste groep. En niet alleen in Nederland, maar de hele wereld.
0: Nee, ik herken wat je beschrijft. Maar de vraag is of je dit moet voeden of moet kanaliseren.
1: Ja, voeden wordt gedaan. Daar zou ik geen voorstander van zijn.
0: Dat weten we allemaal.
1: Ja.
0: Een van de deelnemers aan het Klimaatberaad had tegen de Tweede Kamerleden, die het rapport in ontvangst nam, gezegd: als wij het met 175 mensen kunnen, ongeïnformeerden a priori. Hè? Dus we hebben ons allemaal laten informeren. Dan moeten jullie als 150 Kamerleden dat toch ook kunnen? En dat verwachten wij van de politiek. Dat die oplossingen zoeken waar de meeste mensen in Nederland, je vindt nooit iedereen tevreden, maar de meeste mensen in Nederland mee kunnen leven. Want nu gaan we elkaar naar het leven staan bijna.
3: Maar zo zijn ze helemaal niet op hun plek gekomen. Ze zijn op hun plek gekomen vanwege een aantal punten waarvan ze hebben gezegd, richting een achterban, daar gaan we voor vechten.
1: Ja.
3: Ja, dus die hebben helemaal niet een open mind. Die hebben een closed mind.
1: Ja.
2: En wat ik wel benieuwd naar ben,
3: ze kunnen zich niet eens veroorloven eigenlijk om van mening te veranderen.
0: Dan verliezen ze een electoraat.
3: Ja.
2: Ja. Nou, kijk, ik ben wel benieuwd naar het. Ik vind het wel een interessant concept, de Nationaal Burgerberaad Klimaat. En goed om te horen dat er sceptici bij waren. Waar ik wel benieuwd naar ben, kijk, het werk van Bjorn Lomborg, die heeft ooit een ranking gemaakt van alle dingen die we zouden kunnen doen. En dan een kosten-baten-analyse. En als je kijkt naar wat we doen, als we al iets zouden doen, doen we de duurste, verkeerde dingen.
3: Dus dan gaat het om niet zozeer om dat je iets tegen klimaatverandering doet, maar wat je doet. Is dat je
2: opinie? Ja, dus hij heeft volgens mij een top 100 gemaakt van de dingen die gekeken naar wat levert het op voor resultaat en wat kost het. En dan kan je dus ranken hoe je met het minste geld het meeste resultaat bereikt. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat we eigenlijk doen we de duurste dingen die eigenlijk helemaal geen zin hebben. En dat komt natuurlijk door lobby's. Er zijn natuurlijk heel veel externe krachtenvelden ook die daar invloed op uitoefenen. En dan komen we weer bij die politici. Ze hebben gewoon geen idee wat ze doen natuurlijk ook. Want veel, weet je wel, in ieder geval.
3: Nou, korte termijn denken.
2: En korte termijn denken en electoraat zijn ze mee bezig. Dus de motieven zijn ook anders dan wat het. Maar goed, dus ik ben benieuwd. Kijk, om natuurlijk een burgerberaad, dan krijg je ook een advies van random geselecteerde mensen. Wat wellicht dus ook weer, als je kijkt naar wat het oplevert en wat het kost. En wat het kost is natuurlijk niet alleen wat kost de staat, maar wat kost het ook.
3: Bedoel je het burgerberaad de kosten van het burgerberaad?
2: Nee, ik bedoel, als er daar bijvoorbeeld een lijst van 10 punten uitkomt die we kunnen doen, dan heb je enerzijds wat kost dat aan belasting. Maar ook, het kan ook tijd of geld kosten van allemaal barrières of hoepels die worden gemaakt waar mensen doorheen moeten springen. Voor iedereen moet zijn huis triple HR-glas doen volgende maand of zo, noem maar iets. De kosten daarvan zitten dan bij de burger zelf. En dat is iets wat mij stoort aan veel klimaatbeleid, is dat het een centraal gestuurd, dwangmatig plan is, wat zorgt dat mensen heel veel kosten moeten maken. En huizen zijn al veel te duur en er zijn er te weinig. En dan worden daar barrières voor opgeworpen. Of om het duurder te maken of dat het helemaal niet mag. Omdat je weer plantjes moet gaan tellen voordat je een schuurtje mag gaan bouwen. Al dat soort dingen. Met de €220 per uur aan mensen die dan 's nachts komen turven.
1: Geen verbetering voor het milieu.
2: Ja, dus dat, dat vroeg me af.
3: Kosten-baten is natuurlijk altijd belangrijk dat je dat meeneemt. Dat je probeert kostenefficiënt problemen op te lossen. Maar effectiviteit is ook belangrijk. Dus uiteindelijk haal je je resultaat wel.
2: Ja.
3: Ik ben best sceptisch over ons sociaal-economisch-politieke systeem. We hebben zoveel vertrouwen gelegd in de wijsheid van de vrije markt. Dat is een heel oud idee. Waar we geld mee gaan kunnen verdienen, dat doen we. Of het nou goed is voor de maatschappij of niet. Als we er geen geld mee kunnen verdienen, dat doen we het eigenlijk niet. En dat is heel cynisch, maar het lijkt er steeds meer op alsof wij, alsof onze maatschappij vooral bezig is om schijnoplossingen te verkopen voor zelf verzonnen of zelfs gecreëerde problemen. En nooit om echt problemen op te lossen. Want met het echt oplossen van een probleem, dan ben je je klanten kwijt. Dus je wil niet voor eens en voor altijd iemands probleem oplossen. Je wil eigenlijk dat hij verslaafd is aan jouw schijnoplossing. Dus ik heb het idee dat we op dat punt zeker niet zo ver van elkaar af liggen. En ik zou ook graag willen dat we veel betere methoden hebben om besluiten te nemen. En één ding wat ik echt uit ons systeem wil halen, is dat die die logica van het verdienmodel alles domineert. Al onze keuzes.
2: Ja. Nou, daar ben ik het niet helemaal eens. Want bijvoorbeeld, als we een voorbeeld nemen van een van de meest desastreuze schijnoplossingen die ooit verzonnen is, biomassa. Dat is 11 miljard.
3: Dat ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, dat is ook. Maar dat heeft de politiek, de GroenLinks, die heeft dat.
3: Dat zou
2: dat
3: zeker
2: niet
3: kunnen.
2: Schoorvoetend geven ze het nu toe. Maar dat hebben ze heel lang niet gedaan. Ja. En het was een ramp, natuurlijk.
3: Maar ik ben best wel lang met het thema duurzaamheid bezig. Ik ben ingenieur van de achtergrond, dus ik heb producten moeten ontwikkelen. Het allereerste product wat ik ooit op de markt zette, dat zonnepanelen, staat nu nog in wijzigd NMC. Doet het nog steeds dus. maar op een gegeven moment, na een jaar of 8, 9 dat ik met duurzaamheid bezig was, toen kwam voor het eerst toevallig het thema biomassa voorbij. En dat was een pelletkachelproducent. En ik zei gelijk tegen hun van, nou ja, ik doe absoluut niet aan greenwashing. Dus je komt met deze opdracht bij mij. Ik ga wel echt checken of het wel duurzaam is. Ik weet nog niks van die biomassa, maar ik ga het gewoon onderzoeken. Nou, mijn conclusie, ze namen mij toch in dienst. Ik was achteraf dacht ik ook, waarom heb je dat gedaan? Was ik niet duidelijk? Dus op een gegeven moment ging ik ook tegen hen zeggen van, ja, volgens mij is biomassa gewoon op geen enkele, of bijna geen enkele manier, is dat duurzaam. Dus ja, als jij je product nog willen realiseren, dan moet het klein en moet het onhandig en dat het heel veel gedoe is om te gebruiken. Want dan besef je hoeveel energie erin gaat. Dat was het enige wat ik nog kon verzinnen, wat nog soort van duurzaam was. Dat je zelf voelt, stel je voor dat je elke keer een boom moet hakken voordat je je vuurtje hebt. Dan voel je wel, oh, ik moet niet zoveel hout op het vuur gooien. Ja. En nu hebben we natuurlijk een stopcontact en we hebben geen idee hoeveel energie we eigenlijk verbruiken. Maar dat hele besef van de waarde van energie is weg. En dat was het enige waarvan ik dacht, dat is positief. Als ze daar iets mee zouden kunnen doen, maar dat bedrijf, joh, wij gaan gewoon onze gang. Wij willen dat alles geautomatiseerd wordt, dat het heel makkelijk wordt om heel veel pallets te gebruiken enzovoort. Dus mijn conclusie was, dit bedrijf zit hier helemaal niet vanwege duurzaamheid. Het wil gewoon pallets verkopen.
0: Dat is een marktaandeel. Ja.
3: Ja.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
3: Ik krijg een seintje dat we moeten stoppen. En ik heb het idee dat we nog maar net begonnen zijn. Ja. Nou, laten we nog. Want je wilde het ook erg over klimaatverandering zelf hebben. Had ik begrepen.
0: Dit is precies wat we ook mogen. Gewoon in gesprek gaan.
3: Ja.
0: En zelfs mijn tegenstanders van Essential Rebellion, die zijn welkom. Nou pak ik het toevallig even terug op onze samenkomst op die lullige plek in Utrecht. Als je erover doorpraat, dan kun je inderdaad gemeenschappelijke waarden vinden. En dat is precies wat wij hopen van de politiek. Want laten we eerlijk zijn, er gebeuren wel gekke dingen, maar daar hebben die mensen wel voor aan het werk. Dus zij zullen die beslissing moeten nemen en verantwoordelijkheid moeten nemen. En anders doen die.
4: Jouw stad, jouw radio. Rijksstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangerspont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Sliedrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Uurtje Max.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangersbond tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Critters heten ze, de beestjes. In de jaren 60 hadden ze een hit met Mr. Dyingly Sad.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 8 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, iedereen kan trombose krijgen. De klik van Jacqueline Groeneveld en Blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Tegengestelde beelden. Eerst Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En vervolgens de lofzang op haar. She van Elvis Costello. Ons eerste onderwerp vanavond. Weinig mensen realiseren zich dat iedereen trombose kan krijgen. Niet alleen oude mensen. De Trombose Stichting wil dit beeld doorbreken. Deze maand doen ze dat met een speciale campagne op sociale media. Jong of oud, sportief of niet, iedereen kan trombose krijgen. Tom Bos, directeur Trombose Stichting Nederland, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Kan iedereen inderdaad trombose krijgen? Welkom overigens.
2: Goeiedag, dankjewel. Ja, helaas kan iedereen trombose krijgen. Veel mensen denken dat trombose een typische oude mensenziekte is, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid kunnen ook jonge mensen trombose krijgen. Echt iedereen.
1: Dat betekent dus dat, ja, want mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben ook vaak last van trombose als ze niet bewegen.
2: Ja, sterker nog, dat geldt met name voor mensen die zogenaamde lange vluchten maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen, vluchten die langer duren dan 4 uur. Dan neemt het risico op een trombose sterk toe. Ja, sterker nog. Ja, sorry?
1: Ja, dat heeft niet te maken met of je jong of oud bent.
2: Nee, dat heeft op zich niet te maken met of je jong of oud bent. Het heeft wel te maken met bepaalde risicofactoren die mensen lopen. En ja, ook jonge mensen kunnen dat dus krijgen. En in oktober, dan vragen we als Trombose Stichting altijd extra aandacht voor trombose. Omdat op 13 oktober is het de internationale wereldtrombosedag. Ja. En dat is dus een heel mooi moment om extra aandacht te vragen voor trombose. En in dit geval doen we dat dus door te zeggen, jongens, iedereen kan helaas trombose krijgen, jong en oud.
1: Ja, en dat is dan de boodschap die er is. Maar wat kan je daartegen doen? Ja, u zei al van veel bewegen, hè?
2: Ja, en laat me het zo zeggen. Je kunt in ieder geval zorgen dat je het risico op trombose verlaagt door met name een gezonde leefstijl, door voldoende te bewegen, let op met alcohol, let op met vet eten. De waarheid is echter ook dat je daarmee wel het risico kunt verlagen, maar dat je het nooit helemaal kunt uitsluiten. Om maar eens een voorbeeld te geven, wij beginnen nu een campagne over trombose dat iedereen kan krijgen. Daar werken onder andere ook aan mee bijvoorbeeld Emke Hansen. Zij is topvoetbalster van Heerenveen. En ja, die werd getroffen door een dubbele longembolie. En we hebben ook mensen die meedoen die bijvoorbeeld een triathlon gelopen hebben en daarna ook een trombose kregen. Dus ja, gezonde leefstijl, veel bewegen is hartstikke goed om het risico te verlagen. Maar helaas, garantie is niet 100%.
1: Nee, dan zou je bijna denken dat mensen daar angst voor krijgen.
2: Nou, ik denk niet dat het goed is dat mensen angst krijgen. Ik denk dat angst altijd een slechte raadgever is. Ik denk wel dat het goed is dat mensen zich verdiepen in trombose. Welke vormen van trombose je hebt en wat daar de symptomen van zijn. Want op het moment dat mensen die herkennen, komt er echt op aan hoe snel te reageren. Want hoe sneller je reageert, hoe groter de kans is dat de schade beperkt blijft.
1: Ja, want er is een verstopping in het bloedvat, hè, die trombose.
2: Ja, bij een trombose is er een bloedprop die een bloedvat blokkeert. Daardoor verloopt de bloedstroom een stuk moeilijker en komt er ook veel minder zuurstof op die plek. En dan kan er schade ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een trombosebeen, maar bijvoorbeeld ook aan een longembolie of een hartinfarct of een herseninfarct. Dat zijn allemaal vormen van trombose.
1: Ja, kan zich overal in het lichaam voordoen.
2: Het kan zich overal voordoen in principe. Ja.
1: En zijn er symptomen dat mensen zeggen, nou, daar moet ik dus meteen mee gaan werken, mee proberen te helpen? Hoe kan dat dan?
2: Ja, bij een trombosebeen is er bijvoorbeeld sprake van een snel optredende zwelling van één been. Mm-hmm. Vaak pijnlijk, vaak rode tot blauwachtige verkleuring. Strak gespannen huid. Als je dat ziet, dan kun je denk ik maar het best snel naar je huisarts gaan om het te controleren. Maar bijvoorbeeld een longembolie, ja, dat lijkt een beetje op symptomen van een hartinfarct. In die zin dat je snel en moeilijk ademt. Pijnlijke borst, soms slijm met bloed ophoesten, hartkloppingen. Nou, als je dat herkent, dan moet je maken dat je op de spoedpost van een ziekenhuis terechtkomt. Want een longembolie kan echt levensbedreigend zijn. Ja. En bij een hartinfarct en herseninfarct, nou ja, hartinfarct is wel bekend, denk ik, drukkende pijn op de borst, uitstraling van de pijn aan de schouder, bleek, grauw zien. En bij een herseninfarct, ja, scheve mond, lamme arm, verwarde spraak, duizeligheid. Ja, als je dat constateert, dan moet je echt maken dat je 112 belt. Want dat zijn natuurlijk echt levensgevaarlijke situaties.
1: Ja, en u stimuleert met de trombosestichting dat mensen dat ook gaan herkennen. Hebt u in de week van de trombose wat op de website staan?
2: Jazeker, sowieso. Als mensen gaan naar trombosestichting.nl kunnen ze daar alle informatie vinden over trombose. Ook over de symptomen die ik net ook al noemde. Daar kunnen ze uitgebreider over lezen. En mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden, om het zo te zeggen.
1: Het is duidelijk dat er veel activiteiten zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u ze allemaal tegen wat trombose betreft. Tom Bos, directeur van de Trombosestichting Nederland, dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
5: Je reviens

Muziek uit Nederland van de Margriet Eshuis Band. Black Pearl was dat. En daarvoor Gilbert Bécaud. Hij komt terug om je te zoeken. Je reviens te chercher. Zometeen de klik van Jacqueline Groeneveld. Dat na Cotton, Lloyd en Christian in I

0: Hij ging helemaal stuk. I Go To Pieces, Cotton, Lloyd en Christian waren dat uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Dit jaar is het internationaal jaar van de vrijwilliger. Een mooi moment om te laten zien welke impact vrijwilligers maken op mensen, buurten en op de samenleving. Jacqueline Groeneveld, coördinator van Klik Vrijwilligers, is bij Tera Cox.
1: Fijn dat je er bent, Jacqueline.
2: Dankjewel.
1: Jacqueline, ja, die klik, die wil ik even uitpellen. Want je hebt natuurlijk de klik als organisatie.
2: Ja.
1: En jouw persoonlijke klik. Laten we even beginnen met de organisatie. Waar staat klik voor?
2: Klik is is de organisatie van de drie gemeentes. We werken met elkaar samen, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En wij zijn er voor de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties in de gemeentes. Dus wij zorgen dat vrijwilligers aan het werk kunnen en dat ze organisaties vrijwilligers kunnen vinden. En buiten dat, we hebben een academie. We doen eigenlijk alles.
1: En die klik slaat op tussen de vrijwilligers en de organisaties.
2: De
1: die
2: klik
1: moeten
2: vinden,
1: klik
2: ja.
1: Hebben. Ja. Laten we even beginnen bij die vrijwilligers. Wie zijn zij qua man, vrouw, leeftijd? Wie zijn de vrijwilligers?
2: Nou, eigenlijk kan iedereen vrijwilliger zijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen, maar zichzelf geen vrijwilliger vinden. Op dit moment is het wel zo dat er veel mensen wat ouder zijn. Dus er zijn erg op zoek naar jongere mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Ja.
1: En meest vrouwen of vrouwen en mannen gemixt?
2: Ja, van beide.
1: Goed om te horen.
2: Ja.
1: Ik hoor ook van jongeren dat ze het wel eens als stage willen doen. Dat ze toch een halfjaartje vrijwilligerswerk gaan doen als stage. Hebben jullie dat ook wel eens?
2: Ja, dat hebben we ook. En dan hopen we natuurlijk dat ze naar aanleiding van die stage het vrijwilligerswerk zo leuk vinden dat ze dat blijvend gaan doen. Maar ja, dat is lastig. Want als jongere, en je krijgt dan een gezin, je bent met je kinderen in de weer.
1: Drukke agenda.
2: Ja, drukke agenda's.
1: Maar wat brengt het je eigenlijk als je vrijwilliger bent? Behalve dat je wat zingeving krijgt. Maar
2: het brengt je gewoon zoveel. De voldoening, de glimlach van de mensen die zo blij zijn dat je er bent. Het feit dat je gewoon betrokken bent bij het maatschappelijk leven. Het is het mooiste wat er is.
1: Nou, dan wil ik wel eens weten wat die organisaties zijn die graag vrijwilligers hebben. Waar moet ik dan aan denken?
2: Veel mensen denken echt alleen aan de zorginstellingen. Maar een kinderboerderij, een voedselbos, een repaircafé, een buurthuis. Het is te veel om op te noemen. We hebben echt een omroep. Hier hebben we ook vrijwilligers.
1: Ja, nou, ik ben blij dat je dat noemt, dat het zo divers is. Want iedereen denkt altijd maar, ik weet niet of ik geschikt ben om verpleger te worden. Maar
2: nee.
1: Zelfs in de Schouwburg hebben ze vrijwilligers.
2: Zeker, gastvrouwen. Iedereen denkt alleen maar dat het om het koffieschenken gaat in een verzorgingshuis. Is absoluut niet waar. En het is zo breed. Het is echt, er is echt voor ieder wat wils.
1: Taalmaatjes, noem maar op.
2: Echt, ja.
1: Dit jaar is ook het jaar van de vrijwilligers. 2026. Gaan we daar iets van merken?
2: Ja, daar merk je bij ons klik eigenlijk altijd wat van. Voor ons is het ieder jaar een jaar van de vrijwilliger. We hebben ook een vrijwilligersfestival. Dat hebben we van de zomer in juni gehad. Dan zetten we de vrijwilligers in het zonnetje met de drie gemeenten. Zijn er allerlei leuke activiteiten, mooie workshops. Ja, een leuk feest aan het einde. Dus ja, voor ons is iedere vrijwilliger gewoon een feest om die in het zonnetje te mogen zeggen. We hebben ieder jaar ook onze bedanktactie vanuit de gemeentes. Om maar te zorgen dat die vrijwilliger zich gewaardeerd voelt. En die ziet dat wij ook zien wat ze allemaal betekenen en wat ze allemaal doen.
1: Ook fijn dat ze elkaar zien, want dan kunnen ze ook eens ervaringen uitwisselen. Of als ze tegenaan lopen misschien wel. Nou is oktober ook nog de maand van de ontmoeting.
2: Ja. Nou, kijk, de maand van de ontmoeting komt uit Maassluis vanuit de Week van de Eenzaamheid. Dat is een landelijke ingestelde week. Dus die is ook in Schiedam. Daar heet die volgens mij de Week van de Toegankelijkheid. Nou, we hebben heel veel.
1: De strekking is gelijk eigenlijk. Ja.
2: En in Maassluis hebben we de maand van de ontmoeting. Nou, dat gaat er gewoon om dat alle mensen, of dat de mensen de gelegenheid krijgen zich met elkaar te ontmoeten. Maar ook om organisaties te zien. Te kijken wat is er allemaal in de stad te doen? Waar kan ik terecht? Kan ik eens mijn buurvrouw meenemen? Daar gaat het om. Verbinden, ontmoeten, samen.
1: Moeten ze zich daarvoor opgeven? Of wordt dat nog gepubliceerd, hoe dat werkt?
2: Ja, het staat altijd in de krant. Op de socials. En mensen hoeven zich niet op te geven. Kunnen gewoon binnenlopen. En,
1: gewoon ook in het plaatselijk krantje, zal ik maar zeggen. Als je als oudere dame... Het
2: Nieuwsblad.
1: Ja, oké, dat is goed. Nou, tot slot wil ik ook even iets van de klik van Jacqueline weten.
2: Ja.
1: Ik heb het al een beetje doorvoelen schemeren. Jouw rol, jouw klik. Je noemde het de mooiste baan, heb ik gelezen.
2: Ja, nou, ik ben echt een matchmaker. Dus ik verbind mensen. Mensen komen bij mij. Soms hebben ze geen eens, of bij ons, hebben geen eens een idee... waar hun talenten liggen, wat ze leuk vinden. En dan is het heel mooi om ze ergens... te kunnen plaatsen waarvan ze zelf later zeggen... nou, dat had ik nooit gedacht. Dat ik bijvoorbeeld bij een voedselbos zo op mijn plek zou zijn. Of dat ik in de tweedehandswinkel zo heerlijk achter een kassa zou staan. Echt mensen die, die vinden van alles leuk.
1: Mooi om te horen. Eventjes de site. Het is denk ik gewoon klik vrijwilligers. Hè? Dan kom je overal op terecht.
2: Ja, dan hebben we de vacaturebank. Zoek je wat leuks in.
1: Oké,
2: nou,
1: dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Jacqueline Groeneveld. Voor je betoog en vooral voor je inzet. Heel mooi werk over klik vrijwilligers. Dankjewel.
2: Dankjewel, Tera.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Zo oud is ze al. I loved you for a thousand years. Christina Perry was dat. En daarvoor uit ons eigen landje Rowenhaize. Een autovliegtuig. Zometeen. Blauw van jou. De magie van Delfts aardewerk. Na Clifford T. Ward en Gay.

0: Clifford T. Ward uit 1973. Hij bezong zijn Gay. Ons volgende onderwerp. Kunstmuseum Den Haag heeft een van 's werelds grootste collecties Delft Blauw, die vanaf 28 november de komende jaren in nieuwe opstelling te zien is. Suzanne Lambooy is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: U bent conservator van de Stichting Kunstmuseum in Den Haag en nu bezig met Blauw. Delft Aardewerk is blauw, hè?
2: Ja, dat hebben jullie allemaal.
1: Ja, daar hebben jullie een hele grote collectie van.
2: Ja, een van de grootste ter wereld. Mm-hmm. En het is lang niet allemaal blauw-wit. Dat wordt denk ik ook de verrassing al in de tentoonstelling. Het verhaal begint absoluut met blauw-wit. Dat we Chinees porselein gaan namaken. Maar een eeuw later komen er allemaal kleuren in de mode. En dan wordt het echt een regenboog van Delfts aardewerk.
1: Ja, maar toch zie ik in Delft in de toeristenindustrie heel veel blauw.
2: Ja, dat ga je ook zeker terugvinden in de tentoonstelling. Mm-hmm. Dat is een kopie geweest van het Chinees porselein, wat op dat moment blauw-wit is. Dus ja. Op dat moment gaan we dat ook in Delft doen. En dat is nu ja, echt ons iconische beeld natuurlijk van Nederland. Precies. En Delft blauw.
1: Maar jullie laten ook de andere kleuren zien.
2: Ja, want die zijn een eeuw later ongeveer, zijn er allemaal kleuren gekomen in de keramiek die Delft dan ook weer gaat namaken. Dus uit Japan komt op dat moment rood- en goudkleurig Imari-porselein. Dat wordt helemaal in de mode. En ja, dan gaan ze weer de technieken verbeteren en worden het die kleuren. En mm-hmm. Uiteindelijk wordt het echt een heel bont geheel wat er gemaakt is. Het is ook een heel vrolijk aardewerk is het.
1: En het verhaal van het Delftse aardewerk laten jullie dus helemaal zien met alle kleuren erbij. Want ik heb ook wel eens gehoord van Delfts groen.
2: Ja, dat is in de 20e eeuw gemaakt. Klopt.
1: Ja.
2: Dan hebben ze het weer veranderd dat het ja, weer een andere tint heeft gekregen.
1: Ja, omdat we denken Delfts blauw is de dominante kleur. Maar de andere kleuren zijn ook belangrijk dus.
2: Ja, en we gaan het in de tentoonstelling allemaal laten zien. Maar uiteraard het blauw-wit als hoofdlijn.
1: Ja.
2: Maar niet zozeer historisch. We gaan er ook echt met kunstenaars en makers van nu mee aan de slag.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunstenaars van nu aan de slag? Gaan die ook Delfts blauw maken dan?
2: Niet alleen keramiek. Ze gaan ook. We gaan ons richten op ambachten. Wat ze in het Engels zo mooi crafts noemen. Mm-hmm. Dus mensen maken collages van blauw-witte vazen met bloemen. Of ze maken van de Delftse diertjes filterdieren. Borduurwerk. Dus echt op alle mogelijke manieren komt het terug.
1: En dat betekent dat er dus veel meer te zien is dan alleen het porselein van, of het aardewerk moet je eigenlijk zeggen, van de Delfts blauw. En Delfts gekleurd.
2: Absoluut. Ja. Ja, helemaal. Want de tentoonstelling heet De Magie van Delfts Aardewerk, omdat we willen laten zien hoe mensen nu nog steeds geïnspireerd worden door dat Delfts blauw van toen. Mm-hmm. Dus dat het helemaal niet stilstaat. Het is echt iets wat nu in interieurs in is, maar ook bij heel veel mensen die gewoon als hobby of als werk ja, creatief bezig zijn met blauw-wit.
1: Ja,
2: en daarnaast natuurlijk zijn er ook heel veel kunstenaars die op de raakvlakken werken. We hebben ook prachtige piramides, van die tulpenpiramides noemen ze net, uit de 17e eeuw in onze collectie. En daar heeft bijvoorbeeld kunstenaar Natasha Sadi uit Amsterdam suikerbloemen ingemaakt. Voor haar heeft het ook nog een koloniale betekenis, maar het is werkelijk prachtig hoe ze die bloemen van suiker gemodelleerd heeft. Dus die piramides zie je dan met haar bloemen erin. Dus dat soort combinaties maken we ook met kunstenaars.
1: Ja, en Delfts aardewerk inspireert dus weer andere kunstenaars met andere dingen die daarbij horen ook.
2: Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt van Delfts aardewerk gemaakt tegenwoordig, ook in de keramiek. En het is een tentoonstelling die we samen maken met gastconservator Jannie van der Heijden.
1: Oké. Van de kookclub.
2: Ja, zij is culinair journalist. Dus haar achtergrond is ook echt historisch. Dat ze ontzettend veel van eten weet. Maar wat mensen niet weten is dat ze ook heel veel verstand heeft van antiek. En ook Delfts blauw verzamelt. Maar natuurlijk ook haar eigen serviezen in Delfts blauw heeft. Dus samen met haar willen we ook echt de waardering voor het ambacht omhoog krijgen. Want keramisten en het handwerk vinden we moet meer gewaardeerd worden dan het nu is. En we willen dus heel graag combinaties maken met zowel keramisten als craftmakers om het naar het nu te trekken.
1: Ja, en een van de grootste collecties zeiden we al. En jullie hebben daar een nieuwe opstelling van gemaakt.
2: Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Want we openen 28 november in het Kunstmuseum.
1: Oh, okay. Dat heeft nog even de tijd.
2: We zitten nu in de ontwerpfase. Alle proefopstellingen van al die honderden stuks zijn we aan het sorteren.
1: Ja. En op 28 november gaat hij dus open voor het publiek.
2: Ja, we gaan er een feestelijk weekend van maken samen met Jannie van der Heijden. Dus we hopen dat iedereen komt kijken dat weekend al.
1: Ja, en als je meer wil weten, even op de website kijken om alvast wat te zien over die tentoonstelling dat nog even duurt voordat die open gaat.
2: Ja, het is echt heel nieuw. Dus er staat net een aankondiging van op de site. En in de loop naar de tentoonstelling wordt er steeds meer bekend en online gezet.
1: Suzanne Lamboy, heel veel succes met de voorbereiding van de tentoonstelling. En ook heel veel sterkte tijdens de tentoonstelling. En ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen straks. Met Blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dankjewel, nogmaals.

0: Stad, jouw radio.
1: Rechtsstad FM.
0: Met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangersbond tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jouw radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangersbond tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: jouw radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en 105 FM.